Q-Music en Hey der Delilah. Een glas bier, een schoen, een BH. Ja, allemaal dingen die artiesten naar hun hoofd gegooid hebben gekregen terwijl ze stonden op te treden. Dat vind ik echt, ik vind het echt bizar. Maar goed, als fan ben je ook niet altijd veilig. Er gaat namelijk een video viraal van een fan van Calvin Harris. Die bij een optreden stond te filmen van een afstandje. En je ziet dus echt in dat filmpje, zie je dus gewoon Calvin Harris zo draaien. En dan zie je in een soort slow motion, zie je ineens een pizzadoos, inclusief de pizza, vanuit het publiek zo recht op de camera afkomen. Ja, de fan werd dus geraakt met een pizza salami. En ze zat helemaal onder de tomatensaus en de kaas en zo. Nou, ze kon er gelukkig zelf wel om lachen. En heeft ook nog gewoon dat optreden helemaal afgekeken terwijl ze dus onder de pizza en de salami en de kaas zat. Kijk, dan ben je een echte fan. Yeah.

Zo'n goed nummer. Excellent schijf. Sinna Spiral in Great Expectation. Nou, ik heb ook een grote verwachting voor de maand september, hoor. Ja, want dit schijnt dé maand te zijn als het aankomt op nieuwe voornemens. Ja, want wat blijkt nou? De kans dat je doelen slagen is na de zomervakantie een stuk groter dan in het nieuwe jaar. En dat komt omdat door de vakantieperiode ben je natuurlijk weer opgeladen. Je batterij is weer vol. Dus ik zou zeggen, neem het ervan. Gewoon niet wachten tot januari. Gewoon lekker al in september beginnen. Dus wat ga je doen? Ik ben even benieuwd. Misschien vaker afspreken met vrienden. Of beginnen met hardlopen. Of elke dag je bed opmaken. Ja, ik zou eigenlijk van alles van dit wat ik net opnoem willen doen. Maar ja, je moet een beetje klein beginnen. Dat is wel handig. Dus ik ga dan gewoon, denk ik, voor elke dag minimaal 1,5 liter water drinken. En dan denk je, nou, dat is helemaal peanuts. Nou, dat vind ik dus best wel moeilijk. Dus dat ga ik proberen. Zangeres Anna Marie had ook een goed voornemen. Vroeger naar bed gaan. Nou, ik mag hopen dat dat inmiddels in haar systeem zit. Want ze heeft 2 kids, waarvan 1 een baby van de 4 maanden. Dus ik hoop dat ze wat aan wat nachtrust komt. Je hoort er nu samen met Clean Bandit, Jean-Paul. Dit is een Rockabye.

0: Iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-music app.
1: Om 2:30.
0: Het is een nieuwe week, een nieuwe maandag op dinsdagnacht. Dat betekent weer dat ik beroepen ga raden. Ja, het is de eerste van de week. Beroepen raden, ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Dan ga ik allemaal vragen aan jou stellen over je werk. En na een minuut tijd, ja, dan ga ik gewoon eens even vertellen wat jij doet voor je werk. Ja, zo goed ben ik erin. Alleen als... Ik moet nu niet de credits aan mezelf gaan geven. Ik moet eigenlijk altijd wel bekennen dat... het komt altijd door de luisteraars, door jou, dat je mee gaat raden. Daardoor weet ik vaak wat het is. Maar goed, first things first. Ik zoek eerst nog even iemand met wie ik dit spel kan spelen. Dus ben je aan het werk, net klaar, of moet je nog beginnen? Stuur dan nu even... werk! Met een berichtje in de Q-music app.

0: wie? Om 14:30.
1: Ja, voordat dat zover is, eerst ga ik nog even beroepen raden. Ik vroeg net, ben je aan het werken? Laat dan even van je horen. Nou, er zijn best wel veel mensen aan het werk. Vind ik ook altijd gezellig. De Q-app staat gewoon open, dus je kan lekker berichten of je nou aan het werk bent of niet. Johan is aan het werk, Brenda is aan het werk, Wieshard is aan het werk, Mark is aan het werk en ook aan het werk, althans gaat naar werk. Brent, goeienacht.
2: Goeienacht,
1: Brent. Brent, jij moet zo aan de slag.
2: Ja.
1: Ben je dan ook net wakker geworden?
2: Ja, ik ben nu net een half uurtje wakker ongeveer, denk ik. Dus,
1: zo.
2: Ja.
1: Pittig wel, of niet?
2: Ja, dat wel. Het is wel een beetje nachtwerk, maar
1: het is wel,
2: te doen.
1: Het is zeker nachtwerk, absoluut. Je zit midden in de nacht.
2: Ja.
1: Hey, ik ben heel benieuwd wat jouw werk, wat jouw beroep is. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd dan ga ik hopelijk raden wat jouw beroep is.
2: Helemaal goed.
1: Ik zeg wel alvast, ik schakel wel even de hulp in van iedereen die nu luistert. Dus luister je en heb je een idee wat Brent voor werk doet of heb je vragen? Stuur ze lekker in via de Q-Music app. Oké, Brent, ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Oké, komt die aan. Brent, ben je onderweg voor je werk?
2: Ik ben niet onderweg voor mijn werk.
1: Nee, oké. Werk je met collega's?
2: Ik werk met meerdere collega's.
1: Oké. Heb je werkkleding aan?
2: Ja, ik heb werkkleding aan.
1: Oké. Jeroen vraagt, werk je in een fabriek?
2: Nee, ik werk niet in een fabriek.
1: Werk je met machines?
2: Ja, ik werk met machines.
1: Werk je met je handen?
2: Ook.
1: Oké. Moet je veel lopen voor je werk?
2: Een beetje.
1: Is het warm waar je werkt?
2: Het ligt eraan op welke plek je staat.
1: Oké. Werk je met eten?
2: Ja.
1: Oké. Johan vraagt, heb je een haarnetje op?
2: Ja.
1: Oké. Moet ik even goed gaan nadenken hoor. Ja, ik denk dat ik het dan weet. Maar goed, ik moet niet enthousiast zijn. De tijd is zo om. Jeetje, oké, het gaat altijd zo snel, minuut. Dat is niet normaal. Oké, even goed nadenken. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, er komen allemaal antwoorden. Ik ga ze even met je doornemen, maar geef geen reactie nog. Want anders verklap je.
2: Helemaal goed, zou ik niet doen.
1: Jeroen zegt order pikken bij een groothandel. Marco zegt hotel voor ontbijt. Dat vind ik een hele goeie. Willem zegt kok in een restaurant. En Danny kwam daar als eerst mee, Jori ook en Gerda nu ook. En daar ga ik voor. Wij denken dat jij bakker bent.
2: Dat klopt, inderdaad. Assistentbakker.
1: Assistentbakker! Woehoe! Kijk, ja, ik moet wel echt alle credits geven aan Danny, dus aan Jori en aan Gerda. Assistentbakker, wat leuk!
2: Ja.
1: Wat, hoe lang doe je dit nu al dan?
2: Nu 2,5 jaar ongeveer, denk ik.
1: Zo, maar wat heb jij voor tijden? Want hoe vaak doe je dit dan in de week?
2: Ik doe dit vaak 4-5 keer in de week ongeveer. En dan start ik om 4:00. En dan ongeveer tot 10-11 ligt er vaak een beetje aan.
1: Wow, en hoe laat ga je dan slapen?
2: Ik ben gisteren ben ik om 9:00 gaan slapen.
1: Wow, ja, kijk, dat is heel leuk eigenlijk van alle mensen die nu wakker zijn. Sommige mensen die zijn al heel lang wakker. Ik ga zo meteen om 4:30 ga ik slapen, zeg maar zo'n beetje. En jij bent nu gewoon wakker, jouw dag begint nu.
2: Ja, mijn dag begint nu, ja.
1: Zo. Hé, maar hoe oud ben je?
2: Ik ben nu 19. Nee. Net geworden.
1: Oké, lijkt me ook wel moeilijk qua sociaal leven, toch? Dat je dan dit soort tijden werkt en zo?
2: Ja, dat is het ook een beetje.
1: Ja, maar goed, je wilt wat, dus je moet er wat voor over hebben dan.
2: Ja, dat zeker.
1: Hey, wat vind je nou het leukst om te bakken?
2: Ik denk dat het toch wel de sloven zijn.
1: De wat, sorry?
2: Dat de taartjes, zeg maar. De
1: sloven, zei je, of niet?
2: Ja.
1: Ja, oké, nee, ik verstand niet goed. Oké, dat zijn een beetje van die langwerpige, toch?
2: Ja, die langwerpige taartjes.
1: Ja, die langwerpige taartjes. Oh, heel lekker. Moet jij niet meedoen aan Heel Holland Bakt of iets?
2: Ja, ik weet nog niet of ik daar goed genoeg voor ben. Als ik sommige creaties daar zie.
1: Echt?
2: Ik ben niet mega creatief wat dat betreft.
1: Nou, dat kan je nog allemaal leren ook natuurlijk, hè?
2: Daarom,
1: ervaring doet wonderen. Hey, oké. En doe je ook brood bakken? Of wat is jouw specialiteit?
2: Ja, broodbakken doe ik ook. Alleen ik richt vooral op de gebakjes en taartjes.
1: Ah, dat lijkt me ook wel. Hey, en snoep je dan elke dag wel iets mee? Of,
2: Ja, dat voorkom je bijna niet.
1: Nee, je moet ook proeven natuurlijk of het lekker
2: ja,
1: is.
2: Ja, dat natuurlijk ook, zeker.
1: Ja. Hey, Johan die vraagt, bak je ook taart voor de Hema en Jumbo? Of is, zeg maar, heb je echt een...
2: Nee, het is echt een klein bakkerijtje, zeg maar.
1: Ja, ook wel leuk, toch? Lijkt me gezellig met collega's.
2: Ja, daarom.
1: Zie je ook de klanten.
2: Niet een bakkerij, fabriek voor echt grote bedrijven.
1: Nee. En wat is je uiteindelijke doel? Wat zou je uiteindelijk willen?
2: Ja, ik denk of verder in de bakkerij. Of, stel, dat wordt hem niet. Dan toch echt totaal wat anders. Misschien gaan studeren. Een hele switch. Maar wat weet ik nog niet.
1: Nee, je bent nog jong. Komt goed, joh. Hè?
2: Waarom?
1: Zo is het ook. Hey Brent, ik ga je niet langer ophouden. Ga jij lekker je klaarmaken voor de dag. Thanks voor het appje. En leuk dat ik je kon spreken. Dus succes daar zo meteen.
2: Helemaal goed.
1: Doei. Ja, zo meteen Bieber Rexha, Fadeless. Maar eerst Ed Sheeran. Dit is Sapphire.

0: Country Music. Je hoorde Coldplay en Clocks. Strontjaloers ben ik op mijn lieve Q-collega Stefan Bouwman. Ja, hij kan supergoed piano spelen, heeft een dijk van een stem en interviewt ook nog eens de meest geweldige artiesten, waaronder bijvoorbeeld Roxy Dekker. Ja, afgelopen week sprak je haar over haar tweede album die net is uitgebracht, Superstar. Het volledige interview staat op qmusic.nl of in de Q-app. Is echt oprecht te kijken waard. Maar naast dat ze de slingers heeft opgehangen met het uitbrengen van haar album, heeft ze ook de champagnefles kunnen poppen. Want één van haar liedjes van het album is de alarmschijf van deze week. Dat is Bare Minimum. Ja, ze was op een schrijverskamp met haar team en ze wist al precies wat ze wilde voor dat liedje.
1: Ja, ik wilde gewoon even een beetje disco. Een beetje die... Ja, wat is het? Een beetje 70s-achtige sfeer. En Jules die tikte meteen de beat. En toen dacht ik, ja, dit is het gewoon helemaal. Ja,
0: naast de sfeer van het nummer had ze ook al wat woorden in haar hoofd.
1: En toen had ik volgens mij tegen Rennie gezegd van ja, het lijkt me echt leuk om iets te doen met Bare Minimum. Ik vind dat gewoon een leuke titel. En toen ging zij meteen daarop aan. En toen hebben we gewoon in één dag Bare Minimum gemaakt. En dat was gewoon top.
0: Nou, top. Het is gewoon een heerlijk nummer. Blijft ook gewoon lekker in je hoofd zitten. De belangrijkste track van deze week is voor Roxy Rowe.
2: Q-Music, alarmschijf.
3: Roxy Dekker.
1: Nee!

Goeienacht. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken en als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: music.
1: What?

0: Dirk. Happy Tuesday. Onderweg vanuit de Oostenrijkse grens in Nederland.
1: Zo.
0: Batterijtje ophalen in Rotterdam.
1: Ja.
0: En dan naar Berlijn.
1: Naar Berlijn.
0: Gas erop. Lekker, fijne dag, Patrick. Jongen.
1: Fijne dag, Patrick. Goedemorgen. Zeg, is Ilonka er ook bij deze ochtend?
2: Goedemorgen, Luc. Natuurlijk ben ik er weer bij vandaag.
1: Oh, gelukkig. Heel goed.
2: Fijne uitzending.
1: Dankjewel Ilonka. Je bent erbij. Welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party. Het is Luc van de redactie hier. Goedemorgen.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En ook Quinty is erbij.
4: Goedemorgen, Lucky.
1: Goedemorgen.
4: En goedemorgen iedereen met het dinsdagdip. Jullie kunnen het vandaag, jongens. En jij, Lucky, fijne uitzending.
1: Joejoe. Nou, daar ben ik wel echt even blij mee dat ik dit jaar geen dinsdagdip heb. Tenminste, deze week niet. Geen dinsdagdip. Het zou zomaar kunnen zijn dat je afgelopen weekend op Lowland stond. De godganse weekend helemaal naar de ratten bent gegaan. Van alles gesnoept hebt wat eigenlijk verboden is. Ja, dan zit je er vandaag misschien iets minder lekker in. Afgelopen weekend was ik niet op Lowlands. Ik heb geprobeerd het Lowlands te ontwijken qua FOMO. Dus ik heb geen stories bekeken. Geen post op Instagram. Geen recensies van concerten gelezen. En ik ben fris en fruitig weer het weekend uitgerold. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik eerder dit jaar misschien wel een kleine dinsdagdip had. Toen na Down the Rabbit Hole. Toen had ik misschien ook het een en ander, weet je wel, gewoon iets meer dan alleen biertjes gedronken. En toen kwam ik op werk en toen zei iedereen, nou, ben je chagrijnig. Je bent deze week zo chagrijnig. Wat zit je nou chagrijnig te zijn? En toen werd ik weer chagrijnig van het chagrijnig zijn. En dat was wel echt, toen dacht ik, nou, misschien zit ik wel gewoon in mijn dipje deze week. Dus ik ben blij voor iedereen en ook voor iedereen op de redactie zometeen, dat ik dit weekend niet op Lowlands was. En voor iedereen die dat wel was,

En Take On Me op Q Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie hier. Ik denk het is iets na 5:30 even de hersens laten kraken. Wat zou jouw allereerste associatie zijn bij het woord yoghurt? Daar ben ik benieuwd naar. Wat is je allereerste associatie bij het woord yoghurt? En had jij met die allereerste associatie 2.500 euro kunnen verdienen? Dat hoor je zo meteen na Damiano David at the first time.

0: Toen ik eindexamen had gedaan en mijn diploma kreeg en na 6 jaar de middelbare school ging verlaten en al mijn vriendjes ging verlaten en de vaste fietsroute naar school ging verlaten, toen was dit nummer Stal de Show van Kygo altijd op de radio. En toen dacht ik, wauw, wat een mooi thematisch einde. Ja, we hebben de show gestolen en nu gaan we door met het volwassen mensenleven. Nou, dat volwassen mensenleven is er nog steeds niet, dus ik ben benieuwd wanneer het komt. Om 8:30 spelen Mattie en Marieke 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. En het is eigenlijk heel simpel. Dus ik zou zeggen, pak die kans en speel rond 8:30 mee. Hoor ik je denken, ja, hoe werkt het dan? 4 op een rij? Nou, misschien even leuk een voorbeeld van gisteren. Gisteren speelden wij met Bo. Bo kwam aan de lijn en zij kreeg Mattie toegewezen om 4 op een rij mee te gaan spelen. Dan is het heel simpel. Mattie gaat de gang op. Die hoort dan niks meer van de uitzending. En Bo krijgt op dat moment 4 willekeurige woorden te horen. Wij willen graag haar allereerste associatie per woord hebben. Daarna komt Mattie terug de studio in, die heeft dus niks gehoord. Die krijgt die 4 zelfde woorden voorgelegd. En als hij de 4 zelfde associaties heeft, nou, dan hebben ze 4 op een rij. En wint Bo 2.500 euro. Het was een bijzondere ochtend gisteren, want rond 6:15 hadden we vanaf de redactie al 10 woorden voorgelegd aan Mattie, Marieke en Annemarie. Van die 10 woorden hadden zij er 4 gekregen die ze dus ook 's ochtends al gehoord hadden. Dus als je om 6:15 's ochtends al geluisterd had, dan wist je eigenlijk wat Mattie zijn antwoorden waren op de volgende woorden. Duur, yoghurt, fiets en lasagne. Nu is mijn vraag aan jou. Had jij 4 op een rij gehad met Mattie? Luister even mee.
1: Mattie, het eerste woord dat ik aan Bo heb gegeven is duur.
2: Goedkoop.
1: Ik ga iets doen wat we anders nooit doen. Ik ga het nu al heel spannend maken. Wat is jouw associatie bij yoghurt?
2: Bakje. Yoghurt doe ik in een bakje.
1: Ja, Bo, wat heb jij daar gezegd?
3: Muesli. Ja.
1: En het erge is, Bo, die wist de andere woorden zeker, omdat ze vanmorgen heel vroeg heeft meegeluisterd en dus al de woorden voorbij heeft horen komen. Maar ze wist niet meer zeker wat jij bij yoghurt had gezegd en dus koos jij voor muesli, hè, Bo?
3: Ja, helaas. Ja, het was een muesli.
1: Ja, want die andere fiets had je gezegd, Mattie.
2: Bel.
1: En lasagne.
3: Ja.
2: Oven.
1: Ja.
2: Oh, Bo.
3: Ja,
1: ja. Ja, jammer. Nee, het is niet anders.
3: Niks aan te doen. Nee. Nou, ik vond heel leuk dat ik in de, een uitzending mocht komen.
0: 8:30 deze ochtend. Een nieuwe ronde van 4 op een rij. En dus voor jou een nieuwe kans op 2.500 euro.
4: De Q-Music. Alarmschijf.
5: Roxy Dekker.
1: Nee! Q-Music.

0: Even ruiken hoor. Of jij nog een beetje naar vis ruikt, Annemarie. Maar dat valt mee.
1: Nee, ik heb mijn viskleding ligt thuis.
0: Nou ja, goed. Ja. Je rookt laatst wel helemaal naar vis. En hoe dat dan zit, dat hoor je zo meteen. En het laatste nieuws met Annemarie. Na Harry Styles, American Girls, Q Music.

0: Een hele goede morgen, 1 over 6, het laatste nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Ja, goedemorgen. In het gemeentehuis van Den Bosch konden inwoners van het dorp Engelen gisteravond hun mening geven over de opvang van minderjarige asielzoekers in hun dorp. Al een tijd is er onrust in Engelen over de komst van de opvang. Een grote groep inwoners is tegen de plannen. Er waren de afgelopen tijd ook meerdere incidenten. Zo werden woningen van voorstanders van de opvang beklad. Tijdens de inspraakavond konden mensen van zich laten horen.
2: Wij zijn het misschien niet eens over het AZC.
3: Hoe kan een locatie op een industrieterrein een humane keuze zijn?
2: Ik zou me pas denk ik veilig voelen als heel dit plan niet doorgaat.
1: Over een maand valt er een definitief besluit over de opvang. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je klikt op een link. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Nou, daar is niks van waar. Bij de Fraude Helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door een tornado die over een dorpje raasde. 15 mensen moesten ook naar het ziekenhuis. De schade is enorm in het dorp. De helft van het dorp is verwoest. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt. En de aanpak van illegaal vuurwerk in voetbalstadions levert veel te weinig op. Dat zegt een onafhankelijk adviesbureau. Een paar jaar geleden maakten politie, justitie en voetbalclubs afspraken over de aanpak van vuurwerk. Maar voetbalhooligans zijn steeds creatiever met het binnensmokkelen van vuurwerk. Volgens de onderzoekers pakt niemand echt verantwoordelijkheid en moet de controle strenger. Bijvoorbeeld met slimme camera's en scanners.
4: Volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, ga nou ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan gaan.
1: Dat was te horen bij Nieuwsuur. Afgelopen weekend raakte er bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord nog 7 supporters gewond door vuurwerk. Het weer dan. Veel zon vandaag. In het zuiden soms wel wat bewolking. Wordt 21 tot 25 graden.
5: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen. Waarom ruikt Annemarie eigenlijk naar de gemiddelde vismarkt? Nou, dat hoor je zometeen na Cameron Whitcomb op Q-Music. Q-Music.

0: Kingdom of Fear. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music is al begonnen. Ik zou zeggen, laten we zo meteen hier op de redactie even allemaal goed aan Annemarie ruiken. Want gisteren had Annemarie wat de kledingstukken meegenomen naar de studio en gevraagd aan Mattie en Marieke, wil je hier eens aan ruiken?
1: Nou, ik vind het een heel onprettige beleving om eraan te ruiken. Het ligt nu ook al een minuut of 10 voor me. Ik ruik het de hele tijd.
2: Grappig is, ik rook het echt meteen. En
1: Jij denkt te herkennen wat dit is.
2: Nou, ik ben hier doorgaans helemaal niet goed in. Maar ik vind het echt onmiskenbaar de geur van iets.
1: Maar waar vind jij het naar ruiken? Want ik heb ook iets in mijn hoofd. Maar daarvan denk ik, dat kan niet in een wasmachine. En het is zo specifiek.
2: Ik ruik 100% vis.
3: Ja.
2: Is het vis?
3: Ja.
2: Is het goed?
3: Vis.
2: Ja, zie je? Ja, ja, ik ruik vis.
3: Ja.
1: Nou, nu je het zegt, is dat ook wat ik ruik. Ik rook heel erg gras. Maar dan echt heel erg.
2: Heel diep gras. Heel ja, dat snap ik wel. Ja, snap ik ook wel.
1: Je hebt toch ook tarwegras-shotjes? Dat was toch een jaar of 10 geleden heel hip. Dat is heel goor. Maar ik dacht, hoe kan dat nou in je wasmachine? Maar hoe komt er vis in jouw wasmachine dan? Dat vind ik nog gekker.
3: Leuk dat je het vraagt. Want Laura en ik die ruiken echt al weken alsof we wekenlang bij de visafslag van IJmuiden hebben gewerkt zonder te douchen. Het is echt werkelijk ongekend. Een aantal weken terug, ik deed de grote vakantiewas. Die doe je als je thuis komt toch meteen. Dus,
1: altijd wel lekker, vind ik dat.
3: Ja, het is een mindful werkje. Dus ik had ook al wel hoopjes gemaakt. Nou, de kleur was op 30 graden. De hete was op 60 plus droge. Dan had je nog de wolwas. Nou, noem het allemaal op. Weet je, de fijne was, bikinis, dat noemt allemaal op. Dus er lagen allemaal hoopjes in onze waskamer. Maar dat is ook onze werkkamer. Nou goed, en kleedkamer, noem maar op. En ik gooi de eerste was erin. En dat was de hete was, 60 graden plus droge. Dus handdoeken, sportkleding die heet kan. En echt zeg maar de onderbroeken die al even een tijdje in de koffer zaten.
1: Ja.
2: Ja.
3: Dus ik doe die was. Op een gegeven moment is die was klaar. Deurtje open. Nou, en er komt me een muur uit die wasmachine. Ongekend. Ik denk, wat is dit, joh? Maar ik zag niks geks. Dus ik haal die was er voorzichtig uit en ik krijg bruine derrie aan mijn handen.
1: Oh, het gaat
3: en ik ruik, ja, en nou, dat is die derrie, die ruikt nog 100 keer sterker dan wat je hier ruikt.
1: Oh, wat heftig.
3: Ik haal die was eruit en op een gegeven moment, ik zie het. Ik haal er een blauw potje uit. En dat waren de biologische omega-3 visoliecapsules van Laura.
1: Oh, wat erg.
3: Hele plastic potje, groot verpakking. Helemaal ja, ook verwrongen door die hete, ja, dat hete water natuurlijk. Ja, en nogmaals, het waren biologische pillen. Dus als dat potje normaal gesproken al open ging, dan ging ik al over mijn nek. Maar nu zat het dus in de wasmachine. En al die pillen waren opgelost. En dat was die bruine derrie. En dat zat overal. Dus ik dacht, nou oké, knijper op de neus. Die was moet eruit. Ik ga die wasmachine schoonmaken. Maar alles stonk. Dat was echt niet normaal. Het was een grote was ook. ChatGPT gevraagd, wat kan ik doen? De wasmachine opnieuw doorspoelen, natuurazijn erin, die rubberen rand schoonmaken, alles gedaan. Keertje extra laten draaien. Ik dacht, nou, weet je wat? Nu moet het toch goed zijn. Doe er nog een was in, 40 graden voorzichtig, niet drogen.
2: Ja.
3: Ook daar weer, joh, een muur. Oh. Maar ondertussen had ik denk ik al tientallen kledingstukken waar dus die geur in zat.
1: Nou, die geur, die zit hier op een... Jij hebt een sportshirtje aan mij gegeven waar het flink in zit. Ik denk dat dit de eerste was is die je hebt gedraaid. Ja, het ruikt, als ik zeg maar nu aan mijn handen ruik, dan ruik ik het al. Ja. Dus als het al aan mijn handen blijft kleven, ja, hoe zeker erg is het dan wel niet in je kleding?
3: Nou goed, anyway, een paar keer nog die wasmachine schoongemaakt. Het werd steeds minder en minder en minder. Maar ik zit ondertussen, ik krijg het hier ook niet uit. Ik heb dit nog een keer gewassen, deze kledingstuk. Maar het blijft erin zitten. Maar in al ons ondergoed zit het. Maar ja, dan ga ik een onderbroek aandoen met een enorme visgeur.
1: Ja, nou, en het is dan natuurlijk al een beetje dubieus.
3: Ja, het is een beetje gaaf. Dus ja, ik zet er gewoon, ik ga nieuwe onderbroeken kopen. Ja. Maar ik moet echt wel 20 kopen, weet je wel. En ik moet een nieuwe sportkleding, ik moet een nieuwe handdoek. Alles moet naar vis.
1: Je moet een nieuwe wasmachine.
2: Ja, dat denk ik ook.
3: Nee, want het is inmiddels wel uit de wasmachine, die geur. Dus als ik nu was, is het eruit. Maar het gaat niet uit die kleding die
1: dat moet weg.
2: Ah, dit is echt afschuwelijk.
1: Het moet 100% weg.
2: Ja, maar dat kan toch niet. Je kan toch niet al je kleding weggooien?
1: Nee, dat snap ik wel. Maar die onderbroeken, die moeten echt weg. Want het broeit ook nog eens op een plek waar het vaak al dubieus is. Of of je je benen wijd hebt, of dat je naast de viskraam staat.
3: Ja, nou goed.
1: En dan is het sportkleding, Annemarie, wat ik hier in mijn hand heb gekregen van jou. Als je daar een beetje in gaat zweten, dan wordt die geur alleen maar sterker.
3: Ik ging dus laatst ging ik trainen in zo'n ding. Dat doet onder mijn t-shirt. Maar ik rook het zelf, joh. En op een gegeven moment zei die trainer, die zei ook, ik zeg, ruik jij dit? Hij zegt, ruik je dit? Ik dacht dat je echt serieus nooit gedoucht had.
1: Ja, dus, ja.
3: Nou ja.
0: Oh, wat een nachtmerrie. Wat een vreselijk verhaal. Zometeen eens even kijken hoe Annemarie ruikt en hoe het op de redactie is. Want daar wordt nu druk vergaderd door het hele team om zich klaar te maken voor een nieuwe ochtend op Q Music. En dit is David Guetta, Forever Young.

0: De Four Non-Blondes en What's Up. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music die is al begonnen. Er wordt druk vergaderd door de rest van het team. Kunnen we even een beetje meeluisteren, een beetje inschakelen daar. Kiki, goedemorgen. Kiek, hi, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je staat nu naast Annemarie. Hoe ruikt ze?
1: Nee, ruikt lekker.
0: Linda Vis?
2: De hele dag het idee gehad gisteren dat ik vis rook om me heen.
0: Ja?
2: Ja.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Dat heb ik ook wel een tijdje. Dat is echt zo.
2: Ik dacht, hoe kan dat nou? Want ik heb alleen jouw kleding in mijn handen gehad.
1: Ja, nou ja, het is zo ongekend sterk, die geur. En ik heb toch besloten om maar een deel van mijn kledingkast weg te gooien. Ja,
2: ik vind het heel goed.
1: Er kwamen allemaal tips binnen, in azijn leggen en in de melk en weet ik het allemaal. Dat ik nou, die onderbroeken, die vervang ik wel.
0: Ja, want je had visolie in je, toch? Wat was het? Visolie in de wasmachine?
3: Ja, omega 3.
0: Omega 3 heet dat, ja, die visolie, ja. Die bij jou in de machine zit.
1: Ja, dan ook nog biologisch.
0: Oh, biologisch nog.
2: Ja, meegewassen, omdat het nog in de zak van kleding zat na de vakantie. Ja, echt goor.
3: Ik moest trouwens heel erg lachen. Ik zag allemaal mensen onder het filmpje reageren, dat ik maar aan die was blijf ruiken. En inderdaad, als je het filmpje gaat kijken, dat ziet er vrij merkwaardig uit. Alsof ik het heel lekker vind. Dat is heel raar. Nou ja.
0: En we hebben jullie verder over nu, want ik moet even bijgekletst worden natuurlijk.
3: Nou, Roel is jarig van de redactie.
0: Ja. Ja. Roel, gefeliciteerd.
2: Oh, ik wist het helemaal niet.
4: Ja, dank je.
2: Hoe oud ben jij geworden?
4: 31.
2: Oh, gefeliciteerd,
4: ja,
2: jongen.
4: Ja, dankjewel.
2: Oh, wat jaar dat je gaat trouwen.
4: Ook dat nog eens, ja.
2: De leeftijd dat je gaat trouwen, is 31.
4: Ja, is dat zo? Ja, bij mij wel, ja.
2: Maar ga je het niet vieren? Heb je niks glutenvrijs om te trakteren vandaag?
4: Jawel, het staat al in de pantry. Heb je nog niet gekeken?
2: Oh, ik heb nog niet in de pantry gekeken.
4: Ja, er staan bitterkoekjes. En er staat iets wat ik zelf echt al heel lang niet meer heb gegeten. Maar wat ik zag, ik dacht, ik neem het mee.
0: Spacecake.
4: Nee. koetjesreep. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het lekker
3: zo
4: vind.
3: Zo, wat
4: is
3: leuk.
4: Is dat lekker?
2: Het valt uiteindelijk altijd tegen.
4: Oh, super. Nou, geef ervan.
0: Ik heb wel een cadeautje voor je, Roel. Hey. Staat bij de voeten van Mattie.
4: Wat?
0: Ja, ik heb even iets kleins voor je meegenomen. Er staat daar een tasje.
5: Er staat hier een tasje.
0: Ja, er staat daar een tasje. Dacht, ja. Neem even iets kleins voor je mee. Namens de hele redactie, hoor. Dus namens ons allemaal.
2: Is dat zo?
0: Omdat jij altijd voor ons,
2: klaar staat.
0: Klaar staat. En eigenlijk tijdens de hele show door lang de koffierondjes haalt. Dacht ik, misschien is een speciale beker voor jou dan wel.
4: Het zit in een Ajax-tasje.
0: Ja.
4: Dat vind ik al super natuurlijk. Ja, kijk eens.
0: Wauw.
4: Dit is super.
0: Wow.
4: Hey, een Ajax-mok.
3: Hey. Wow. Nou, een beker van Ajax, dat zie je niet zo vaak, hè?
0: Gefeliciteerd, Roel.
4: Dank jullie wel.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q Music met zometeen. Inderdaad, Shakira, Hips Don't Lie. En het laatste nieuws met Annemarie komt eraan.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar...

0: beste in sportvoeding.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel. 50% korting.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek. 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei. Maak het mooier.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend.

0: Direct voordelig? Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker,
5: Kippie.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
4: Goedemorgen, het is 6:30. Je luistert Mattie en Marieke. De vertraging op de weg langer dan 5 minuten. Die zijn op de A4. Je komt daar in de richting van Amsterdam al in een kwartiertje. 9 kilometer tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A16 een pechgeval richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Schravendeel. 6 kilometer, 17 minuten. En een lange file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. 11 kilometer tussen Beekbergen en Schaarsbergen met 51 minuten.
5: Lekker zonnig vandaag. Alleen in het zuiden is er wat bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Den Bosch konden inwoners van het dorp Engelen gisteravond hun mening geven over de opvang van asielzoekers in hun dorp. Al een tijd is er onrust over de opvangplannen. Een grote groep inwoners is tegen. Er waren de afgelopen tijd ook meerdere incidenten. Zo werden woningen van voorstanders van de opvang beklad. Ja, en tijdens de inspraakavond konden mensen van zich laten horen.
7: Wij zijn het misschien niet eens over het AZC.
8: Hoe kan een locatie op een industrieterrein een humane keuze zijn?
9: Ik zou me pas denk ik veilig voelen als heel dit plan niet doorgaat.
6: Over een maand valt er een definitief besluit over de asielopvang in Engelen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht en die bleek te komen van jerrycans die in een woning stonden. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van 13 andere woningen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht ook terug naar huis. In het zuiden van Frankrijk, daar zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trok over het dorpje Poma in de buurt van Toulouse. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De schade is enorm. Veel huizen zijn beschadigd of weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 woningen geraakt door de tornado. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. En die wedstrijd wordt donderdag om 6:00 gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale bij de vrouwen gaat tussen Australië en Argentinië. Gisteren bekend geworden bij de loting. De Nederlandse hockeymannen staan ook in de halve finale. Zij spelen die vrijdagavond tegen Spanje.

0: Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Dinsdag de 25e van augustus. Je luistert naar show 1686, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
6: Hey, ik wil even een situatie schetsen die ik gisteren had in de parkeergarage van de Amsterdam Arena. Waarbij ik echt dacht, ben ik nou gek? Of gaat het hier helemaal mis? Ik moest gisteren na de show eventjes naar de Decathlon om wat te halen. En ik had gegoogeld dichtstbijzijnde Decathlon. En dat bleek hier 5 minuten rijden vandaan bij Amsterdam Zuidoost.
1: Ja.
6: En Amsterdam Zuidoost, dat is, als je het hier niet kent, dat is het gebied rondom de Amsterdam Arena. Daar heb je ook de Ziggo Dome. En daar heb je allemaal hele grote winkels.
1: Ja, zo'n hele grote Mediamarkt zit er ook.
6: Ja, je moet van die enorme stores.
1: Ja, klopt. Ja, stores, ja.
6: Dus ik dacht al, toen ik dat had gezien op Google, geen idee waar ik dan kan parkeren. Maar komt wel goed. Dus ik was richting die winkel gereden. En toen kwam ik erachter dat de beste parkeergarage voor daar was onder de Amsterdam Arena.
1: Ja, klopt.
6: Dus rij je bijna vanaf de snelweg zo de arena in. Nou, het was daar heel rustig, want het was gewoon maandagochtend 10:30. En ik parkeer daar, nou, uiteindelijk geslaagd bij de Decathlon. Ik kom terug, staat er heel groot. Eerst betalen, dan auto halen.
1: Ja.
6: En ik dacht, nou, dat is goed dat ze dat aangeven, want je kan tegenwoordig ook vaak contactloos bij de paal, bij de slagboom betalen.
1: Ja.
6: Maar hier staat eerst betalen, dan auto halen.
1: Ja.
6: Dus ik dacht, nou, dat ga ik doen. Nergens een betaalpaal.
1: Huh?
6: Nergens een betaalpaal. Dus ik loop nog een keertje eruit. Die Arena Boulevard weer op. Ik denk, staan hier dan betaalpalen? Nee, niks. Nou, ik loop die parkeergarage weer in. Niks. Nou, ik loop op een gegeven moment een ander gangetje in. Ruikt er heel erg naar pis. Geen betaalpaal. Ik loop echt, ik denk wel 5 minuten, dat is best lang, loop ik rond op zoek naar een betaalpaal.
1: Bij de Arena, jij moet zondag spelen.
6: Nou, dat gevoel had ik. Ja, toen dacht ik op een gegeven moment, ik spreek wat mensen aan, weet je wel. Iedereen die ik aansprak was Duits.
1: Hè?
6: Iedereen.
1: Hè? Oh ja, natuurlijk toeristen, het is vakantie.
6: Nou, iedereen toeristen en iedereen had daar dus blijkbaar een rondleiding. Ik zag ze echt in groepjes, zeg maar, naar boven lopen, de trappen op van de Arena, omdat ze dan een rondleiding gingen doen.
1: Ja.
6: Iedereen zei, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ik spreek geen Nederlandisch. Nou, dus ik dacht, oké, het zal wel.
1: Maar mag je heel even, was je op de plek waar je naar binnen was of naar buiten was gegaan ook?
6: Ja, ik was dus. Dus ik dacht, de plek waar ik naar buiten ben gelopen.
1: Daar moet je er ook weer in.
6: Daar moet je er ook weer in.
1: Ja.
6: Daar staat toch altijd een betaalpaal.
1: Ja.
6: We zitten inmiddels op 10 minuten zoeken.
1: Oei.
6: 10 minuten zoeken.
1: Ja.
6: Toen zag ik strohalm waar ik me aan vastklampte, een man naar zijn auto lopen. En die deed het portier open. Ik dacht, hij gaat weg. Eerst betalen, dan auto halen. Dus hij heeft betaald.
1: Ja.
6: Dus ik strompel daar naartoe, mind you, want ik loop nog niet zo soepel door die fucking gebroken voet van maanden geleden.
1: Ja.
6: Dus ik op die man af, ik zeg, meneer.
1: Rafael van der Vaart.
6: Mag ik u wat vragen? Nee. Hij negeerde mij gewoon.
1: Hè?
6: Hij stapte de auto in en hij reed weg. Nou, toen dacht ik, ik stap ook de auto in. Ik ga maar gewoon rijden in deze enorme parkeergarage.
1: Ja.
6: Toen kwam ik halverwege die garage, stond er een hele galerij met betaalzuilen.
1: Oh.
6: In het midden van de parkeergarage.
1: Hé, wat gek. Het wordt ook erkend door heel veel mensen. We hebben ook eens heel lang gezocht naar een betaalpaal.
6: Nou, ik vond
1: Renske.
6: Zo raar. En die man die mij de straal had genegeerd in zijn Tesla,
1: ja,
6: die stond daar dus ook op de knipperlichten om te gaan betalen. Maar ik dacht, wat is dit voor systeem?
1: Ja, dat is
6: in
1: heel merkwaardig.
6: In het midden van een parkeergarage.
1: Heel erg gek.
6: Stonden wel 14 zuilen.
1: Ja, raar hoor. Ja, Ajax speelt natuurlijk altijd een ander systeem, hè, Luc. Dat is toch, dat is typisch Ajax.
5: Typisch Ajax, altijd even net een ander systeem spelen.
6: Nou, dat is het dus, ja.
1: Onvoorspelbaar.

0: Shakira bij Q-Music samen met Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Zometeen na 7 uur wil ik even een verhaal delen over, ik denk, een van mijn meest angstige autoritten die ik me kan herinneren.
1: Oh, heb je meegedaan aan het programma met gevaarlijkste, hoe heet het ook alweer? Gevaarlijkste wegen?
0: Ben ik wel eens voor gevraagd. Heb ik nee opgezegd.
1: Ik zou dat ook niet durven.
0: Nee, maar gek Henkie niet.
1: Nee, waarom zou je het lot tarten?
0: Waarom zou ik langs een bergpas gaan rijden waarbij je daar beneden kan flikkeren voor Avrotros?
1: Ja, en dan
0: rot op.
1: Zit je ook naast iemand die je helemaal niet kent? Het is nog nooit misgegaan, toch? Tenminste, ja.
0: Nee, maar eens, we hebben daar nooit eens moet de eerste keer zijn natuurlijk.
1: Ja, maar dan zit je, weet ik, van als Jan Slachter of zo. Of je wordt natuurlijk altijd aan een BN'er gekoppeld waar je nog helemaal niks mee hebt.
0: Ik hou ook niet van andere mensen aan het sturen.
1: Betty Bart. Dan ga je langs een hele gevaarlijke klif in Kenia of zo.
0: Ja,
1: flikker je eraf met Betty Bart.
0: Goed, het was dus niet de gevaarlijkste wegen. Nee, het was een autorit van Zandvoort naar huis. Sterker nog, het was zo gevaarlijk. Kiekje en ik hebben van tevoren gegoogeld: mogen wij op deze manier rijden?
1: Oh joh.
0: Ja, en het antwoord was ja, overigens. Dus wat er precies aan de hand was, dat hoor je na 7 uur. Het had iets te maken met slecht zicht en met lenzen. Nou, dan weet je wel een beetje in welke hoek je het moet zoeken natuurlijk. Ik ben benieuwd, als er nu mensen luisteren die wel eens problemen hebben gehad met lenzen. Dus het op een onhandig moment kwijtraken van lenzen. Het niet bij je hebben van lenzen. Het lenzen die breken. Laat je even horen via de Q-app.
1: Onze eigen Larissa op de redactie, die heeft toch echt jij hebt toch min 16 of zo, Larissa?
2: Nou, dat is ook weer overdreven.
1: Nee, maar kijk, je hebt
2: hele... Min 10, ja.
0: Hallo Larissa, hier zitten we. Ze kijkt
2: verkeerd. Ja, ik zie jullie bijna.
0: Hallo.
1: En je hebt een hele mooie bril. Dat staat jou overigens ook heel goed. Niet iedereen heeft een brillenhoofd, maar jij gelukkig wel. Met min 10. Waarom heb jij geen lenzen eigenlijk?
2: Ik heb wel lenzen, maar het is hier op kantoor ontzettend droog. Dus dat kunnen mijn ogen niet zo goed aan. Dus dan doe ik hier altijd een bril op.
1: En hoe werkt dat dan als jij 's ochtends wakker wordt? Want dan, of als je je bril zeg maar niet hebt, dan zie jij toch werkelijk niks?
2: Dan zie ik helemaal niks. Nee, dat klopt. Dus 's ochtends is het gewoon op de tast mijn bril zoeken. Met mijn handjes zo. En dan weet ik ongeveer waar die ligt. Maar ik doe hem dus soms ook wel gewoon af. Want dan voor make-up of dan leg ik hem gewoon ergens neer. En als mijn vriend er niet is, dan ben ik soms vergeten waar die is. En dan moet ik met mijn handjes door het hele huis zo gaan tasten. Waar mijn bril is. Ja,
1: dat is
2: heel treurig.
1: Ja. Want je kan dan echt niet zien dat je een bijvoorbeeld op het aanrecht hebt neergelegd.
2: Nee, want ik zie, om een beetje te omschrijven, wat ik zie is gewoon kleurtjes, zeg maar.
0: Kleurtjes?
2: Ja, alleen kleurtjes die heel vaag zijn. Maar ja, er zijn wel meer. Mijn bril is zwart. Er zijn wel meer dingen zwart in een kamer.
0: Oh, hemel.
2: Dus ja, dan wordt het een beetje lastig.
0: Maar even, als wij nu jouw bril afpakken, ben je compleet verloren. Kom je niet meer thuis?
2: Nou, thuis nee. Zeker niet.
0: Wel leuk, hè? Goh. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Nee, op welk onhandige moment had je geen bril bij je? Is je bril kapot geraakt? Dan wel je lenzen. Laat het even weten via de Q-app.
1: Ja.
0: Verder mag ik toch even vragen, want wij hebben daar we hebben het enorm lang over gehad, maar het heeft nooit een vervolg gekregen. Dat Stars on Stage verhaal, vind je?
1: Ja, ik wist dat je naar ging vragen.
0: Ja, want logisch natuurlijk. Want je hebt hier groots aangekondigd dat jij gaat meedoen aan Stars on Stage.
1: Kijk, ik heb dit ook allemaal weer een beetje ingeslikt. Omdat het is niet. Kijk, bij televisieprogramma's is het altijd de bedoeling dat je het er nog niet over hebt. Totdat het bekend is gemaakt dat je het erover mag hebben. En als je het er dan wel over hebt, dan vinden ze dat allemaal heel erg bij de televisie.
0: Ja, terwijl ik denk het is gewoon pure promotie. Luister 2 miljoen mensen naar dit radioprogramma. Ja. Wees blij dat we het erover hebben. Er kijkt niemand meer tv.
1: Ik weet eigenlijk nooit waarom. Dus ik denk inderdaad dan ook altijd, omarmend. Maar goed, ik heb met samengeknepen billen dat inderdaad aangehoord vorige week. Wat is nou het verhaal? Ik ben gevraagd voor een eenmalige aflevering van het programma Stars on Stage.
0: Ja.
1: Dat is een programma waarin bekende mensen die wel kunnen zingen, maar ook bekende mensen die niet per se iets met zang hebben, worden opgeleid tot musicalster. En dat is heel leuk om te zien, want bijvoorbeeld Roxanne Hazes, die het heel goed heeft gedaan in een seizoen, die is een hele goede zangeres. Maar zij leerde dus ook om echt te performen als een musicalster. Dus je moet ook een beetje kunnen acteren, je moet dan kunnen dansen. Dat wordt je allemaal aangeleerd. Er zijn ook sporters waarvan je denkt, kon jij zingen? Die kunnen dan opeens heel goed zingen, omdat ze goede zangles krijgen. Nou, ik werd gepolst voor een eenmalige aflevering van dat programma. En ik dacht, goh, eigenlijk best wel leuk. Ik heb straks wat meer tijd. Ik heb zin om nieuwe dingen te gaan doen. Nou, en jij raadde mij dat. Ja, jij raadde mij dat eigenlijk af.
0: Nou, ik heb niet afgeraden. Ik heb gezegd, bezint eer je begint. Want ik vind het namelijk echt, en zang, en dans, en acteren zijn gewoon 3 disciplines. Je moet maar kunnen.
1: Nou, ik heb vorige week auditie gedaan en ik heb opgenomen wat de zangdocent van mijn auditie vond.
0: En dat gaan we vandaag horen.
1: Ja, dat kan ik wel laten horen. Want ik snap nou ook wel dat ik niet meer echt terug kan in dit verhaal.
0: En dit is weer Summer Back in Music. My Body Isn't Ready.

0: Sad Mary Morris, Back in Music en The Middle. Nou, er zijn ongelooflijk veel mensen die op een precies verkeerd moment of hun bril zijn kwijtgeraakt, of hun lenzen zijn kwijtgeraakt.
1: Ja, het is een wereld die wij allebei helemaal niet kennen. Wij hebben geen bril, geen lenzen. En maar mensen die ook dan hun lenzen uit moeten doen op de vluchtstrook bijvoorbeeld, om ze nat te maken in hun mond, omdat het droog is geworden door de airco.
0: Weet je dat ik niet eens naar mensen kan kijken die hun lens in aan het doen zijn? Ja. Dat is een heel onprettig gezicht.
2: Ik heb sinds kort eigenlijk lens, want ik ben 41, maar ik ben er pas 3 jaar geleden mee begonnen. Maar ik kreeg ze niet in. Ik heb echt les gehad van mijn vriendin, die ze al 10 jaar draagt, of meer dan 10 jaar. Die heeft mij echt moeten leren met je vinger. Het ging niet bij mij fysiek.
0: Maar had onze collega nieuwslezer Danny Vos dat ook niet? Die heeft hier toch een tijdje geleden op de radio ook les gehad van Bram Krikke over hoe zijn lenzen in te doen. Wow. Die lukte het fysiek ook niet.
1: Nee, maar ik snap het wel. Het is namelijk die vinger die in je oog moet. Daar deins je toch voor terug.
2: Ja, precies. Je moet er echt doorheen.
0: Ja. Heb je ze bij je? Kan je zo meteen nieuws lezen?
2: Ik denk het wel.
0: Oké. Okay.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
13: Goedemorgen, het is exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
14: Goedemorgen. In het gemeentehuis van Den Bosch zijn gisteravond zo'n 100 mensen afgekomen op een inspraakavond over de opvang van asielzoekers in het dorp Engelen. De mensen konden daarvan zich laten horen over de geplande opvang van 50 minderjarige asielzoekers in het dorp. RTL Nieuws sprak met voor- en tegenstanders.
15: Ik vind, er is een spreidingswet. Er moeten gewoon mensen opgevangen worden.
16: Ik denk dat dit gewoon wordt doorgedrukt. Het wordt doorgedrukt van bovenaf.
14: Al maanden is er onrust over de opvang in Engelen. Zo zijn voorstanders geïntimideerd en bedreigd. De gemeente beslist volgende maand of de asielopvang er wel of niet komt. In het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis, 2 worden er nog vermist. De tornado trok over dorpen in de buurt van de stad Carcassonne. De schade is enorm, daken werden van huizen geblazen, 300 gebouwen raakten beschadigd. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en het vliegverkeer lag er even stil. Ja, vlieg je vandaag vanaf Schiphol, dan sta je misschien wat langer in de rij. Beveiligers op de luchthaven voeren namelijk actie. Ze stoppen vandaag en morgen een paar keer kort met werken, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. De bagagecontrole ligt vandaag daarom 3 keer een kwartier stil, om 10, 2 en 7 uur. Morgen zijn er dus ook acties. Dan stoppen de beveiligers 5 keer een kwartier met werken. En wie vanaf vandaag buiten de spits met de trein reist, is goedkoper uit. De NS biedt rondom de spits namelijk goedkopere treinkaartjes aan om reizigers te stimuleren minder drukke treinen te nemen. Vooral op dinsdag en donderdagochtend is het in de trein altijd ontzettend druk. En dat kaartje moet je dan wel al een dag van tevoren kopen. Het weer. We krijgen best wat zon vandaag. In het zuiden wel wat bewolking. Daar vanmiddag ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 25 graden.
17: Ja, en hoe is het zo'n drukke dinsdagochtend dan op de weg? Nou, er zijn 4 vertragingen langer dan een kwartier. En dat is op de A15 in de richting van Ridderkerk. Je komt in 3 kilometer tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 17 minuten. Ongeluk op de A50 naar Arnhem zorgt voor 4 kilometer... tussen Hoenderlo en Schaarsbergen met 18 minuten. Lange file op de A50 in de richting van Arnhem. Je komt daar in 10 kilometer tussen Beekbergen en Schaarsbergen. Reken op een uur. En de A59, daar is een ongeluk gebeurd van Os naar Zonzeel. Tussen Terheide en Knoopend Zonzeel 4 kilometer en 28 minuten.

0: Kensington bij Q-Music. En Riddles. Goedemorgen, 6 over 7 op dinsdag de 25e van augustus. Je luistert show 1686, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb afgelopen zomer dus 2 keer Zandvoort aangedaan. Natuurlijk afgelopen weekend voor de Formule 1.
1: Ja, geweldig.
0: En een paar weken eerder was ik er ook al. Toen zei Kiki tegen mij, ik neem je mee naar een heel leuk pop-up restaurant op het strand van Zandvoort.
1: Wat lekker.
0: Ik betaal en ik rij ook, zodat jij lekker cocktails kan drinken.
1: Wow, nou, zo.
0: Ik weet niet wat ik precies die week goed had gedaan, maar ik dacht, nou, vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan.
1: Ja, inderdaad. Ja, lekker zeg.
0: Leuk. Dus wij gaan naar dat pop-up restaurant. Inderdaad, heel idyllisch. Helemaal op houten paaltjes en zo. Nou, hartstikke leuk. Dus wij gaan zitten, hebben echt een heerlijke avond. Laagstaand zonnetje. Heerlijk eten. Ja, en als je dan niet hoeft te rijden, en je weet dat, weet je wel, dan trap je het gas in qua drank.
1: En gaat het dan goed? Want zij drinkt dan niet, maar ben je dan niet helemaal uit mijn balans met elkaar?
0: Nee, het gaat wel goed.
1: Oké. Okay.
0: Nee,
1: er is natuurlijk ook een tijd geweest dat jij helemaal geen alcohol dronk en zij wel een wijntje kon pakken.
0: Ja, maar er is dan, dat interessant, er is weinig veranderd aan de dynamiek van onze avonden.
1: Ja, wat lekker.
0: Verder.
1: Een goed teken.
0: Dus het is een uurtje op 11:30. We hebben een geweldige avond gehad. En ik zeg, nou, zullen we gaan? En wij vragen de rekening. En in één keer zegt Kiki, shit. En zij draait haar hoofd van mij weg. Ik zeg, wat is er? Zij zegt, mijn lens is gebroken en zit nu in 2 delen achter mijn oog.
1: Oh, wat afschuwelijk.
0: En op dat moment kan ik helemaal niks. Want, ja, wat moet ik doen?
1: Je kan niet met die grote vingers, met die Gruffalo handen. Kun je niet met dat kleine oogje in.
0: Dus ik neem nog een drankje. Hey, ik zeg, kan ik wat doen? Ze zegt, nee, ja, laat me maar even zoeken. En die vinger gaat in dat oog. En er vindt een mini-operatie plaats.
1: Oh, wat daar.
0: Ik zeg, heb je een bril bij je? Niet bij zich. Heb je reservelenzen bij zich? Nee, ook niet. Nou, uiteindelijk liggen er opeens, pardoes, 2 delen van die lens op tafel. Ze waren gevonden.
1: Hoe ziet dat er dan uit? Ik ben zo niet bekend met lenzen. Is dat hard of is dat juist heel zacht?
0: Zoals je denkt dat het eruit ziet, ziet het eruit. Het is gewoon een heel klein bolletje, laten we zeggen de helft van een knikker. Maar dan gebroken, in 2 delen.
1: Oké.
0: Okay. Ligt op tafel. Dus ik zeg, ja, hoe gaan we nu naar huis? Want jij zou rijden en ik kan echt niet meer rijden. Nou, 11:30, trein gaat niet meer. Taxi, €170.
1: Ah, nee, helemaal.
0: Dan moet je de volgende ochtend terug, want je auto staat in Zandvoort.
1: Ja.
0: Dus wij googelen, mag je rijden met 1 lens?
1: Maar dan heb je maar 1 oog met zicht.
0: Klopt.
1: En je hebt toch, het wordt toch altijd gezegd, als je maar 1 oog hebt, dan zie je toch geen diepte?
0: Ja, dat wordt gezegd, maar kennelijk mag je rijden met 1 lens.
3: Maar nog even, hoe erg is haar afwijking ook alweer?
0: Hoe erg is jouw afwijking ook alweer, Kiki?
4: Ik heb -8.
3: Ja, dat vind ik wel verschil. Ik denk 1,25.
1: Hey, dat vind ik wel fors. En dan, maar ik begrijp dus dat jullie dit zijn gaan doen.
0: Ja, dus ik zat ernaast als een soort van navigator. Ik kon het rechter gedeelte van de weg bestieren als een soort tolk. Dus ik zeg, nou oké, nu aan de rechterkant gebeurt er ongeveer dit.
1: Ja, maar dit is de lamme helpt de blinden. Letterlijk.
0: Ja, letterlijk. En uiteindelijk met natuurlijk op een gepast tempo en ongelooflijk zweet in de bilnaad komen wij thuis. Maar dat was een rit van 1,5 uur.
1: Maar wat heb je gedaan, Kiki? Heb je je oog als een soort piraat afgeplakt?
4: Ja, 1 oog dicht houden. En dan met 1 oog rijden. Want als je dat oog open houdt, dan zie je dus allemaal soort van flikkerende lichtjes. Alsof je de hele tijd naar een kerstboom kijkt.
1: Ja, nou, en wat een link.
0: Ja, het is link. En, maar ja, kennelijk waren we eraan begonnen. En op een gegeven moment ga je natuurlijk ook niet meer terug. En zo hebben wij uiteindelijk helemaal veilig thuis de auto geparkeerd.
1: Maar dit is wel de reminder om een doosje extra lenzen in je tas te doen. Of een bril of zo. Want op deze manier kom je dus eigenlijk niet meer thuis. Het is jullie gelukt en het mocht dus blijkbaar.
0: Ja.
1: Maar het is, als die tweede lens ook was uitgevallen, ja, dan moet je echt op zoek naar een alternatief.
0: Rox, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, we horen zo meteen jouw verhaal. Want ook jouw lens die raakte je kwijt op een verkeerd moment. En waarom raakte jij je lens kwijt?
5: Ik heb hem eruit gehaald.

0: Bebe Rexha, Faithless, Mackie Music en New Religion. Er zijn ongelooflijk veel mensen die op het verkeerde moment hun lens dan wel hun bril zijn kwijtgeraakt. Zometeen hoor je dus Rox. Die heeft op een verkeerd moment haar lens eruit gehuild. Maar eerst even Danielle. Hallo Danielle.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ik hoor dat jullie mij een beetje goed horen, want ik ben op zoek naar een parkeerplekje, maar ik zit nog wel in de auto.
0: Je klinkt als een klok, ja. Danielle. Ik heb nog nooit zo'n goede telefoonlijn gehoord.
2: Ja, echt geweldig. Hey, jij bent een keer in de problemen gekomen met je lens en toen zat jij op een paard.
1: Ja, dat klopt. Tijdens een springwedstrijd heb ik bij een NS2 van mijn haren in mijn ogen die ik eruit wilde halen. Toen trok ik mijn lens mee.
0: Oké, dus tijdens hindernis 2 kwam er een haar in je oog en toen trok jij je eigen lens mee.
1: Ja, die trok ik ermee uit.
2: En wat moest je allemaal nog doen met dat paard, met dus maar één oogzicht?
1: Ik moest nog 8 hindernissen springen.
2: Oh, nou. Kijk, ik vind het met 2 lenzen, zeg maar met 2 goede ogen, zou ik dat dan niet te doen vinden. Hoe heb je het af weten te maken?
1: Nou ja, ik ben een beetje hetzelfde als Kiki. Een beetje in mijn één oog half dicht, want anders, ik zie geen diepte, dus ik kon de afstand niet meer zien. En dan maar een beetje meetellen met het ritme en een beetje gokken ook wel.
0: Oh, wauw, maar dat is toch best wel angstig. Want als je geen diepte meer ziet, en zeker als het gaat om als je op zo'n paard zit.
1: Ja, het scheelde wel. Mijn paard die had al wel meer wedstrijden gereden en zo. Dus die kende het springen al wel. Dus dat hielp wel natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ja.
2: Je had een extra paar ogen.
1: Ja, zeker.
0: Ik ga de volgende keer zo'n ooglapje opdoen van een piraat. Het is namelijk ook gewoon een heel imposant gezicht. Als je dat kan, dan word je een soort halve Zorro op zo'n paard. Dat is wel gaaf. Danielle, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.
0: Hoi.
2: Ja, over diepte gesproken. Het was bij Robert-Jan Vlek op Vlek. Die stuurt een berichtje dat hij aan het werk was op een kraan op 27 meter hoogte. En toen brak het pootje van zijn bril los. Die bril viel vervolgens van zijn hoofd door het raampje van de kraan op het looprooster van de kraan. En hij zag hem zo door het rooster vallen. Huppakee, 27 meter de diepte in.
0: Kan je nog gered worden door dat rooster, maar dat was dan ook niet zo. Nee. Rox?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar moest je nou zo huilen dat jouw lens eruit viel?
3: Ik ging naar The Weeknd. En daar ben ik een van de grootste fans.
0: Ja.
3: En we stonden vooraan. En toen kwam een van mijn favoriete liedjes. Toen moest ik huilen.
0: Ach.
2: En ja. Jij, hup, die Waterlanders. Echt een stroom kwam uit jouw ogen. En gingen ze allebei uit?
3: Nee, eentje. Maar ik kon toch niet zo heel goed meer zien. Dus ik dacht heel koppig van, nou ja, dan doe ik die andere ook uit. Want ik kon die andere ook niet meer vinden, uiteraard.
0: Ja.
3: Dus toen allebei eruit. En toen zag ik eigenlijk vrijwel niks.
2: Maar
3: dus
2: waarom heb je dan die andere er ook uitgehaald?
3: Ja, omdat ik begon een beetje dubbel te zien. Omdat, nou ja, één oog kijkt goed en de ander niet natuurlijk. Dus ja. En met één oog dicht de hele show, dat was ook geen
0: dat gaat ook idee. Niet.
2: En hoe ben je thuis gekomen?
3: Met mijn vriendin, die heeft me geholpen. Uiteindelijk mee naar huis, maar het ging wel lastig.
0: Maar vind je nu eigenlijk dat je The Weeknd hebt gezien? Want ja.
3: Ja. Ja, ik kon er heel lang niet over praten hoor, want ik was wel vooraan, front row. Ik had even een momentje, maar ik zag niks, dus dat was wel even pijnlijk.
2: Ja, heel lang niet over kunnen praten, weer huilen, weer die lenzen kwijt. Laten we nou maar niet te hard erop doorzagen, ben je weer je lenzen kwijt.
3: Ja, precies.
0: Hey, we gaan natuurlijk The Weeknd even draaien, dan ga je weer niet zien, maar alweer alleen horen.
3: Ja, ook goed.
0: Blinding Lights.
2: Wel toepasselijk.

0: hoor je al bij de Ella Fellas. Bij zeg maar de harde kern van Ella Langley fans. De Ella Fellas.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar dat zegt niks over hoe leuk dit liedje vindt, hoor.
0: Leuk liedje.
1: Maar ik ben geen fan van Ella Langley.
0: Er is meer voor nodig dan één liedje natuurlijk. Je wordt niet zomaar Ella Fella.
1: Nee, precies. Nee. Maar jij, ben jij Ella Fella? Want jij bent natuurlijk de ontdekker van country hier in Nederland. Je bent zeg maar de Leo Blokhuis van de country hier in de Lage Landen.
0: Nou, ik zag laatst dat er een Nederlands country radiostation wordt gestart.
1: Hè? Oh, wat leuk.
0: Ja, er zijn meer mensen die het opvalt.
1: Oh, nee, had je dat eigenlijk willen doen na donderdag 3 september, nadat wij samen stoppen?
0: Ik heb er nog heel even over gedacht, maar ik ga hier gewoon meer country draaien.
1: Oh, heel
0: leuk. Moet beginnen. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Het
2: gaat over cybercriminelen die weer een nieuwe manier hebben gevonden om je op te lichten.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
14: Ik red me wel, hoor.
13: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland. Waar je aandacht werkt.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99.

0: Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
6: Kim Weersik, goedemorgen. Het is 8:02. Op de weg zijn wat vertragingen waar je langer over doet dan 20 minuten. Op de A2 is dat door een ongeluk. Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. 10 kilometer, 25 minuten. Er is ook een stuk van de A59 afgesloten. Den Bosch richting Breda. De hoogte van Raamsdonksveer. Ze zijn daar druk bezig met een ongeluk. Moet je nou richting Roosendaal-Zierikzee, volg dan Breda. Dan ga je over de A27, de A58 en de A16. Op de A15, daar is ook een ongeluk gebeurd. Richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Een half uurtje over 4 kilometer. De A50 richting Arnhem tussen Beekberg en Hoenderloo. 9 kilometer, 3 kwartier. En van Eindhoven naar Arnhem op die A50. 8 kilometer tussen Paalgraven en Maasbrug met 38 minuten.
7: Lekker zonnig vandaag, alleen in het zuiden is er wat bewolking. En vanmiddag is er daar kans op een bui. Het wordt 21 tot 25 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
8: Goedemorgen. De overgang van betaaldienst iDeal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, zo staat in de Telegraaf. Er gaan namelijk mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet dan gebeuren voordat iDeal wordt vervangen. Nou, daar is helemaal niks van waar, zeggen de banken. Vorige maand kwamen er bij de fraude helpdesk zo'n 100 meldingen per dag over binnen, schrijft de Telegraaf dus.
7: Dit is zo'n cadeau voor de cybercriminelen, zo'n overgang van een betaalsysteem. Van die verwarring kunnen ze zo ongelooflijk lekker gebruik maken.
6: Ik vond die aanpassing van de Belastingdienst naar een ander rekeningnummer vond ik ook spannend, moet
7: precies
6: ik zeggen.
7: Hetzelfde.
6: Heb ik ook wel 6 keer naar die brief gekeken en gedacht, alright, is dit echt? Mm-hmm. Komt dit echt? Andere rekeningnummers hebben al 100 jaar hetzelfde.
7: Ja.
6: Maar die brief, dat is toch? Want ik maak nu al maanden over.
8: Dat is
6: over.
8: Waar, ja.
6: Oké, gelukkig. Ja.
7: Ik herken niet wat je zegt. Nou.
8: In het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Die tornado trok over dorpen in de buurt van de stad Carcassonne. De schade is enorm. De daken werden van huizen geblazen. 300 gebouwen raakten beschadigd en bomen werden uit de grond gerukt. Duizenden huishoudens zaten ook zonder stroom.
6: Vroeger keek je op National Geographic naar Twister. Dat was zo'n heel erg spannende serie voor een over.
7: Twister was de film.
6: Oh,
7: dat stormchasers.
6: Dat bedoel ik.
7: Twister ging inderdaad over die tornado.
6: Ja, maar in beide gevallen was dat denk ik een beetje eind jaren 90, early zeros. En dan waren die enorme tornado's boven Amerika.
7: Ja.
6: Het was heel erg interessant om naar te kijken, maar vooral ook omdat het ver van je bed was. En ik heb het idee dat ik nu elke week iets hoor over een tornado in België. Een week geleden of twee weken geleden. Nu weer in Frankrijk.
8: Ja, van die hele kleine tornado's die dus met enorm veel kracht hier dus over 1 of 2 dorpen heen trokken.
6: Oh.
8: Enorm noodweer, later ook nog naar Corsica.
7: Ja.
8: Maar dat is wel iets wat opvalt inderdaad. Natuurlijk sowieso dat extreme weer de laatste tijd.
7: Je zag altijd bij die filmposters dat die koeien werden opgetild. Hè?
6: Ja.
7: Zo vloog er zo'n koe zo'n tornado in. Dacht ik, zou dat dan echt kunnen?
6: Ja, dat kan dus echt.
7: Ja, joh.
6: Ja, joh. Doodeng. En dan gingen ze altijd met die stormchasers, gingen ze met enorme landroverauto's, gingen ze er achteraan. En dan moesten ze op een gegeven moment besluiten om toch om te keren, want dan kwam de tornado toch hun kant op.
7: Ja.
8: Ik ben nog nooit bericht tegengekomen dat er koeien ook de lucht in zijn gevlogen, hoor.
7: Jawel, dat kan wel. Je hebt ook een film, ik weet ook niet of dat kan. Er worden haaien uit de zee getrokken.
6: Ja?
7: Die heet Sharknado. En die komen dan aan val.
6: Ja, maar daar kwam echt alles samen. Dat was gewoon Jaws meets Twister.
7: Okay.
6: Toen gingen ze zo op in de rampenfilms in rare scenario's.
7: Ja.
8: Voetbal. Vanmiddag presenteert de KNVB onze nieuwe bondscoach. De Spaanse Xavi is opvolger van Ronald Koeman, die na het WK vertrok. Xavi is sinds gisteren al in Nederland. Maakte een rondje over de KNVB-campus in Zeist. Hij kent ook al wat Nederlandse woordjes.
9: Ongelooflijk.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. How are you? Hi, how are you?
8: Zijn presentatie is vanmiddag 4:30.
7: Oké. Okay. Hey, even Luc, die Xavi, hoe goed is die?
11: Die is
10: op het voetbaltechnisch niveau heel goed. Hij heeft natuurlijk jarenlang bij Barcelona gespeeld. Daar was hij een van de beste. Hij heeft alle mogelijke prijzen gewonnen als speler. Als coach is hij nog niet helemaal op het niveau van... hij heeft jarenlang ervaring in clubs en landen getraind. Hij heeft onder andere Barcelona getraind. Daar is hij wel landskampioen mee geworden. Maar het is vanuit de KNVB ook een beetje een risicootje. Want zoveel heeft hij nog niet op zijn cv staan als coach. Maar in zijn brein zit het voetbaltechnisch helemaal goed. En ik denk ook dat de spelers wel respect voor hem zullen hebben en hem zullen luisteren, omdat hij zo'n legacy heeft opgebouwd als speler zelf.
11: Hey, en we hadden in Nederland niet genoeg Nederlandse gasten die dit konden.
10: Nou, die hadden we ook wel, alleen de KNVB is gewoon te laat in actie gekomen. Je wist al, Ronald Koeman gaat waarschijnlijk naar het WK stoppen. Pols dan, voordat het WK begint, alvast de Nederlandse mogelijkheden. Zoals een Peter Bos, die nu bij PSV zit. Een Ten Hag, een Arne Slot, die bij Liverpool natuurlijk een beetje op de wip zat toen er tijd en nu ontslagen is. Maar de KNVB is pas in actie gekomen toen Ronald Koeman echt definitief afscheid nam. Mm. En dan ben je een beetje te laat.
11: Oké. Nou goed, jongens, laten we het voordeel van de twijfel geven, toch?
6: Nou ja, zeker. Gisteren zei je ook nog, Luc, dat je het zo irritant vindt dat de media bij de NOS werd bijvoorbeeld ook echt doorgezaagd. Ja. En wat nou als dit niet goed gaat? En stap je dan ook op als sportief directeur, werd aan iemand gevraagd.
10: Klopt.
6: Weet nog niet meer wie.
10: Nigel de Jong.
6: Dankjewel. En toen zei hij ook van, laten we nou niet zo negatief beginnen. Laten we nou eens positief naar kijken.
10: Ja, 24 september spelen we tegen Duitsland met Xavi als bondscoach.

0: Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
2: Smeren.
0: Piramide.
3: Egypte.
0: En je laatste, pannenkoek.
1: Stroop.
3: Stroop.
4: Ben jij de volgende?
5: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marieke's, vier op een rij. Mattie en Marieke. Q Music.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Comedy Central.
2: 3, 2, 1.
0: Nee. Ja, ik heb daar zoveel South Park zitten kijken op een gegeven moment. Die had af en toe van die South Park marathons. Ja. Dat was een cadeau. En op zaterdagochtend, en dan zag je links in bovenbeeld, zag je South Park marathon. Kwam je niet naar buiten, dan ging je niet douchen. Dat was fantastisch.
1: Family Guy hetzelfde. Als het gewoon aan de lopende band was, dan bleef je gewoon gewoon liggen op de bank.
0: Geweldig.
1: Fantastisch.
3: Ik heb dit helemaal nooit op Netflix gehad.
0: Dat Comedy Central niet.
3: Comedy Central, en dat is een tv-zender waar je niet voor hoeft te betalen. Begrijp
0: ik weet niet in welke zender.
3: Misschien inmiddels nu wel, maar
0: sowieso een beetje de weg kwijt.
1: Nee, volgens mij zit het overal wel bij tegenwoordig. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. En dan inderdaad heel veel van dat soort series. Modern Family, Family Guy, nou, alles met familie in principe. En natuurlijk ook altijd die roast die ze dan elk jaar organiseren.
0: Oh, die had je.
3: Oh, dan hebben ze een keertje Gordon gedaan en Giel Beelen, geloof ik.
1: Ja.
0: Ze hebben mij nog een keer gevraagd.
1: Oh.
0: Ja. Of wie moest ik ook alweer roast?
3: Nee, of jij geroast mocht worden.
0: Nee, toch? Nee. Volgens mij is het namelijk, want of ik geroast mocht worden inderdaad.
1: Dan zouden ze een week kunnen uitzenden.
0: Ja.
1: Dus ja, dan.
0: Ja, dan waren ze een week bezig.
4: Ook een marathon.
0: Volgende Luc.
1: Canada.
2: 3, 2, 1.
3: Ja. Ja!
0: Nog nooit geweest, maar staat echt op mijn bucket reislijst.
3: Weet je dat Canadezen die de wereld overreizen ook altijd willen laten weten dat ze Canadees zijn? Dus ik heb een tijdje gebackpackt door Azië. En dan alle Canadezen hebben zo'n Canadees vlaggetje op hun backpack genaaid. Zodat je weet, dit is geen Amerikaan. Zij willen heel erg laten weten, wij zijn geen Amerikaan, wij zijn Canadezen.
0: Oh.
3: En die zetten zich echt een beetje af van de Amerikanen.
0: Chauvinistisch.
3: Ja, best chauvinistisch. Maar Canadezen zijn super vriendelijk.
0: Ik vind alle
3: Amerikanen overigens ook.
0: Ja, ik wou net zeggen, ja.
3: Maar Canadezen die willen gewoon graag laten weten, ja, we're not Americans.
0: Ik vind alle foto's die ik voorbij zie komen van Canada, vind ik mooi.
1: Ja.
0: Die gebergtes, die natuur.
3: Wat een ruimte, hè, daar.
4: Ik ben er 1 keer geweest, Vancouver ook. Geweldige stad. Maar ook de natuur daar, echt azuurblauwe meren, die bergen. Je weet niet wat je overkomt.
0: Ik heb, volgend jaar is het mijn beurt om de zomervakantie te plannen. Dat doen we natuurlijk altijd om en om. Ja, dit zou best nog wel eens een kans hebben kunnen zijn.
3: Is Canada een beetje Oostenrijk XXL?
4: Ja.
3: Want Oostenrijk is natuurlijk ook zo'n land met van die blauwe meren en zo.
4: Klopt. Ja.
3: Misschien heeft het meer bos, meer berg, meer bos.
1: Is het niet ook een beetje de saaie variant van Amerika, Canada?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Een beetje timide is daar. Een
0: saaie variant
1: gewoon
0: van Amerika.
1: Die grote steden wel even groot zijn, maar er gebeurt gewoon even iets minder.
3: Heel braaf.
4: Ja, het is mellow.
0: Het is mellow. Laatste, Luc.
1: Een serre.
2: 3, 2, 1.
0: Nee.
3: Ja.
0: Ik heb al het idee dat je daar niet in gaat zitten.
3: Nou, weet je dat ik heel lang nee zou zeggen bij een serre. Maar wij hebben dus nu buiten een vlonder, zeg maar aan ons huis is een vlonder, een veranda. Dat is eigenlijk een veranda.
0: Ja.
3: En daarboven is een overkapping, maar dat is met golfplaat. Ja, het is een beetje township vibe.
0: Ga je er nu een serre van praten?
3: Ja,
0: wat ga je doen trouwens?
3: Nou, het is een beetje It's Giving Township. En die golfplaten die zijn met die enorme hagelstenen van 2 maanden geleden, zitten er allemaal gaten in.
0: Ach.
3: Dus nu krijgen we geloof ik een paar tientjes of 200 euro.
4: Hier al 5 bij 5.
0: Verdrietig beeld.
3: En volgens mij krijgen we 200 euro terug of zo van de verzekering. Want die golfplaten zitten er al sinds de 50's op. Hoe dan ook, Sander zei tegen mij, moeten we het niet laten ombouwen tot een serre? Nou, hij had helemaal aan ChatGPT gevraagd, hoe zou dat er dan uitzien? Toen was ik opeens helemaal mee
0: maar
3: op het treintje van de serre.
0: Ik ken de oppervlakte, dat wordt dan heb je een soort kas aan je huis.
3: Nou, het is inderdaad een grote veranda, dus
0: echt
3: ook een grote
0: groot
3: serre. En toen had hij hier ergens een offerte opgevraagd. Ja, dat zou dan 100.000 euro gaan kosten.
0: Jezus. Oh, serre meer. 100.000 euro voor een serre?
3: Ja, maar dat is toch absurd?
0: Nou, laat die golfplaten maar liggen met die gaten erin.
3: Ja, dan maar een beetje township. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1.
0: J-A-N-E-E. Dit is Q Music en Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Back in Music en Risk It All. Nou, zometeen krijgen we dan meer duidelijkheid over Marika's avontuur rondom Stars on Stage.
1: Ja, niet steeds die naam, de naam van het programma noemen, want ik krijg daar gewoon gezeik mee.
0: Ja, oké. Okay. Zometeen gaan we koord dansen. Eigenlijk zet jij je contract een beetje op het spel bij RTL. Want de vraag is een beetje, hoeveel kan je verklappen over een televisieprogramma?
1: Ik ben gevraagd voor een televisieprogramma waarin ik zou moeten zingen.
0: Ja.
1: En ik heb opnames van wat de zangcoach van mijn auditie vindt.
0: Juist, nou, echt superleuk. Ja, ik denk elke minuut dat wij het erover hebben is gewoon keiharde promotie voor dat tv-programma.
1: Ja, maar ze zijn altijd gewoon wel heel erg met samengeknepen billen, weet je. Oeh, Marika heeft het erover.
0: Maar het is ook niet zo dat wij gaan zeggen wie de mol is, toch? Bedoel.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ook vooral ook omdat we dat niet weten.
0: Nee. Dus zometeen hebben wij opnames.
1: Ja.
0: Want jij hebt voorgezongen.
1: Ja, mijn piano, super juist. Kwetsbaar. Ja. Ja, en dan hoor je dus die zangcoach zeggen wat hij daarvan vindt.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon

0: koffie. Zoals kip in pankanksaus. Lekker.
1: Kippie.
2: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
3: Jij verdubbelt jouw salaris!
5: Yes, dankjewel!
3: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
6: Q sounds better with you.
7: Yo, what up?

0: Rentebond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
3: e-boekhouden.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 8. Het Q-Music nieuws van nu.nl.
18: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag het werk neer. Ze stoppen een paar keer kort met het controleren van bagage, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Schiphol werkt sinds begin dit jaar met minder beveiligingsbedrijven, samen 3 in plaats van 5. En sindsdien zijn er problemen, zegt vakbond CNV bij de NOS.
19: Na die overgang hebben wij heel veel klachten gehad van beveiligers over de werkdruk. En die situatie die is steeds erger geworden. Daar hebben we gesprek over gevoerd en uiteindelijk is er niks veranderd. Dus vandaar deze acties nu.
18: Door de staking kunnen er langere wachtrijen ontstaan op Schiphol. Ook voor morgen staan er korte werkonderbrekingen gepland. Inwoners van het Brabantse dorp Engelen konden gisteravond op een inspraakavond hun mening geven over de komst van asielzoekers. Al een tijd zorgde de opvang van minderjarige asielzoekers voor veel spanning in het dorp. Zo werden voorstanders van de opvang bedreigd. Gisteravond konden mensen dus van zich laten horen.
3: Ik ben voor deze opvang, omdat wij een maatschappelijke en menselijke opdracht hebben.
13: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden?
3: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp. Mij wordt al maanden verteld dat ik bang moet zijn voor jongens die hier nog helemaal niet wonen.
18: De gemeente beslist volgende maand of de asielopvang in Engelen er wel of niet komt. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist jongetje van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien, vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, spullen van hem wel. Hij droeg een enkel band vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. En het aantal tankstations in ons land neemt sneller af door hogere brandstofprijzen en doordat we meer elektrisch rijden. Dat zegt ING. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. En mensen tanken steeds vaker over de grens omdat benzine en diesel daar goedkoper is. Het weer dan, we krijgen veel zon vandaag. In het zuiden soms wat bewolking. In het zuiden van Limburg kan ook nog een bui vallen. Het wordt 21 tot 24 graden.
20: Vertraging op de weg langer dan 20 minuten. Die zijn op twee plekken. Op de A15 richting Gorkum. Daar kom je tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam in 6 kilometer terecht. De vertraging is 37 minuten. De weg is ook dicht omdat ze daar nog druk bezig zijn. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem kom je tussen Apeldoorn en Hoenderlo in 11 kilometer. Daar 38 minuten. En op de A59 is de weg ook nog dicht in de richting van Breda. Ter hoogte van Raamsdonk-Sfeer in verband met een eerder gebeurd ongeluk. Moet je nou richting Roosendaal of Zierikzee, dan kun je best de Breda volgen. En dan ga je onder andere over de A27.
21: Music. Mattie en Marieke.
17: Marieke heeft geheime opnames gemaakt. Die gaan we zo meteen aan je laten horen. Ook Alex Warren komt eraan na Alan Walker. Dit is Faded.

0: Alan Walker bij Q Music. En Faded. Goedemorgen, 5 over 8, dinsdag de 25e van augustus. Je luistert show 1686, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik krijg er ook vaak de vraag, weet Marieke al wat ze gaat doen nadat ze is gestopt met de ochtendshow? En het wordt steeds meer duidelijk. Ja, je hebt eigenlijk een toekomst als musicalster. Je gaat het op zijn minst proberen. Ja, toch?
1: Ja. Nou ja, ik weet het niet.
0: Kijk, ja, ik denk het wel.
1: Waar ik zin in heb, is er nieuwe dingen aanpakken. Ik heb gewoon zin om weer verschillende projectjes te hebben. Dus nou, ik ga onder andere RTL Boulevard presenteren. Ja. Dat is niet per se een projectje, dat is gewoon mijn baan bij RTL. En daar kijk ik zeer naar uit. Maar ik vind het ook heel leuk om ja te zeggen op dingen waar ik voor word gevraagd. En dan gewoon eens te denken, nou, kan ik dit? En toen kreeg ik vorige week een appje. Ja, ik heb dat hier vorige week verteld. En daarvoor ben ik ook een beetje op de vingers getikt door de mensen die het programma maken. Je mag het er eigenlijk niet over hebben, maar ik doe het toch weer. Er komt een aflevering van Stars on Stage. Dat is een programma waarbij mensen worden opgeleid tot musicalster.
0: Ja. En wie zit er nou allemaal in de jury? Albert Verlinde volgens mij.
1: Albert Verlinde zit er vaak. Ja, het is niet echt een jury, geloof ik. Het is meer een soort panel, juryachtig, die dan feedback geeft of hoe de mensen het doen, hoe de
0: Richard
1: talenten
0: Groenendijk.
1: Het doen. Paul de Leeuw heeft er ook eens gezeten. Zo. Ja, en het wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Jamai. Die kunnen natuurlijk allebei supergoed zingen. Dat zijn ook echt musicalsterren. Zij doen dat echt geweldig. En je ziet dan dus bekende mensen in dat programma die kunnen zingen of een beetje kunnen zingen en dan worden opgeleid totdat ze dat ook echt als een musical liedje kunnen brengen.
0: Ja.
1: Nou, toen kwamen ze bij mij. Dus voor één aflevering niet. Ik hoef niet een heel seizoen en zo mee te doen met een afvalrace. Ik dacht, nou, why not, weet je wel? Ik had daar vorige week over verteld. En jij had daar wel je bedenkingen bij. En nou, Luc vanaf de redactie al helemaal.
0: Nou, ik wil daar een beetje context aan geven. Ik vind namelijk het vak van theater, dat is echt serieus. Kijk, we kunnen natuurlijk allemaal, oké, iedereen kan wel een moppie zingen met een beetje hulp en een beetje tv-magic. Maar als je dan ook nog moet gaan dansen en je moet ook nog een soort van acteren, verslik je niet in je ambities, weet je wel.
1: Nee, kijk, het is totaal niet mijn ambitie om op Broadway te gaan staan. Ja. Maar ik dacht wel, ja, in het kader van de nieuwe, mijn nieuwe verworven tijd de komende maanden, is het wel leuk om nieuwe dingen aan te pakken en iets nieuws te leren.
0: Ter illustratie, dit is Roxanne Hazes, die

0: En jij dacht, nou leuk, ik ga het ook doen.
1: Nee, maar ik doe het geen. Ik kan dit natuurlijk never nooit. Never nooit. Nou ja, of wie weet. Nee, dit kan ik natuurlijk
0: niet. Nee, dit kan je niet, oké.
1: Ik belde vorige week met de muzikaal leider daar, dat is Maurice Wijnen. En ik zei ook, hoe kom je nou toch bij mij? Toen zei hij, nou, we willen gewoon een vrolijke uitzending maken. Ik zeg, ja, maar het is niet de bedoeling dat de mensen mij gaan uitlachen.
0: Hij zegt eigenlijk, we willen iets om op te lachen.
1: Ja, we willen gewoon een vrolijke uitzending maken. En we denken dat jij het wel kan.
0: Ja.
1: Dus wil je op stemtest komen, dan kom je even zingen bij de piano. Kan je morgen? Nou, ik kon morgen, dus daar stond ik.
0: Juist.
1: Naast een pianist. En toen heb ik het gewoon mijn alles gegeven.
2: Zo.
1: Ja, ik dacht, ik ga er vol voor, want zoiets moet je niet half doen. Nou, het zweet stond me in de bilnaad.
0: En wat moest je zingen?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen.
0: Nou, kan je dat weer niet zeggen?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen.
3: Ah, joh, zeg toch even.
1: Nee, dat ga ik niet zeggen.
3: Okay. Waarom niet?
1: Ga ik niet zeggen. Wat ik wel kan laten horen, is de reactie van de zangdocent die meeluisterde via FaceTime.
4: Marieke?
1: Ja?
4: Ik ben eigenlijk positief verbaasd.
1: Oh, yes!
4: Maar het is eigenlijk heel moeilijk om te zingen.
1: Oh.
4: Je begint in de middenrange in je borststem. Daarna moet je ook nog even switchen naar je kopstem. En die heb je ook. Plus, je durft gewoon je mond open te trekken en gewoon volume te maken. Die hoge noten zitten er ook op. Het is nog ongecontroleerd. Maar de basis is er eigenlijk. Dus het klinkt eigenlijk in de basis al hartstikke goed. Dus ik moet er bijna met de zweep eroverheen. En dan, ik denk dat het heel tof kan zijn.
0: Goh, ik word hier wel benieuwd van, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik denk ook, en deze man is heel aardig voor je. En die heeft natuurlijk ook wel iets gehoord wat niet tegenviel. Ze willen jou ook gewoon graag in het programma hebben. Dus ik denk dat dat meespeelt. Je bent gewoon interessant om in het programma te hebben.
1: Ja, kijk,
0: ze willen jou gewoon graag in het programma hebben.
1: Ik heb het videootje van mijn auditie thuis natuurlijk ook aan Sander laten zien. Ja, die moest gewoon heel erg lachen.
2: Oh, nee, kunnen wij dat niet even zien? Zo
1: nou, nee, ja, ik kan dat niet laten zien, want dat is ook het liedje dat ik ga doen. Want ik ga het doen.
2: Geheim.
0: Ja. En nu?
1: Ja, nou, nu krijg ik zangcoaching van de man die je net hoorde.
0: Dus je gaat het
1: en
0: doen?
1: En dan ga ik het doen.
0: Ze gaat het doen!
1: Ja.
0: Ze gaat het doen! Onze star on stage! Ja, onze star on stage. Overigens, en dat is wel een terechte vraag. Miriam die zegt, Marieke, je verklapt nu al dat je er maar één uitzending in zit. Maar dat is de bedoeling.
1: Dat is het concept. Ja.
0: Het is niet zo dat ze nu al weten dat je na één aflevering afvalt. Het zou een beetje gek zijn, zeg maar.
1: Nee. Ik zou ook niet moeten denken aan een heel seizoen. Dan moet ik inderdaad ook nog gaan leren jazz dansen en zo.
0: Ja.
1: Dus, kijk, ik kom er helemaal niet naar uit. Het liedje wat ik ga doen, dat kennen we allemaal.
2: Don't cry for me, Argentina.
0: Hey, wanneer is dit te zien?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Hey, wat weten we weinig?
3: Ja, ik wil zeggen, nou, wanneer kunnen we het kijken? Ik schrijf het even op. Wanneer kunnen we het zien?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Oké, kun je ons tegen die tijd wel even op de hoogte brengen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Van wanneer het is dan?
1: Ja, maar het is niet. Ja,
3: wanneer is het?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen.
3: Wat liedje zing je?
1: Nee, niet zo doorvragen, want dan heb ik er weer gelazerd.
3: Okay, hoe heet je kinderen?
1: Jongens, gewoon Jip en Noah.
0: We gaan niet verder vragen, Luc, want dan krijgen we toch niks uit.
1: Gewoon afwachten, straks schrijven ze me nog uit het script omdat ik te veel heb geluld.
0: Sst.

0: Over met Chaos, Back to Music en Casanova. Er komen de hele ochtend al verhalen binnen over wanneer het mis is gegaan met lenzen en brillen. Ik vertelde eerder deze ochtend dat wij in een restaurant zaten op Zandvoort. En toen schoot er een lens van Kiki achter haar oog. En die lens die brak ook nog een keer.
1: Ai.
0: Echt verschrikkelijk. Want ja, ik kan sowieso niet zo goed tegen geprut in ogen.
1: Nee, het idee dat het achter die oogbal schuift en dat het blijkbaar kan. Maar hij is er wel uitgekomen, hè?
0: Hij is er uiteindelijk uitgekomen. Zijn mensen met soortgelijke verhalen dat het misging met lenzen? Luister even mee naar Nathan.
2: Een hele tijd geleden avondeten gemaakt met een rode peper erin. Pepertje netjes gesneden, daarna netjes op mijn handen gewassen. 'S Avonds ook naar bed ging, uiteraard ook mijn lenzen uitgedaan. En de ochtend daarna, in alle haast naar mijn werk, deed ik mijn lenzen in. En mijn ogen stonden letterlijk in brand. Ik wist niet wat me overkwam. Had natuurlijk de hele nacht hadden mijn lenzen lekker kunnen weken in de lenzenvloeistof. Maar ook in al het vocht en alle damp. Van de rode peper.
0: Van de rode peper.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ja,
0: het is echt afschuwelijk.
1: Weet je dat al deze verhalen mij ook een beetje doen denken aan dat jij... Ik weet niet hoe die app heet, maar jij hebt een app... Nou, correct me if I'm wrong. Maar waarbij mensen die blind zijn of heel slecht kunnen zien...
0: Ja.
1: Jouw ogen in kunnen schakelen. Ja, dus jou kunnen gebruiken als hun ogen, toch?
0: Ja, het is een hele interessante app. Die heet Be My Eyes, heet die. En op het moment dat je slechtziend bent of blind... kun je die app installeren. En als je dan visuele hulp nodig hebt of ondersteuning... dan ga je naar die app. Dan klik je in ik heb hulp nodig. En dan gaat ergens onder al die vrijwilligers gaat een telefoon. En als je dan opneemt, heb je meteen een beeldverbinding. En dan kan je die persoon helpen. Dus de laatste ervaring die ik ermee heb... want je wordt eigenlijk helemaal niet zo heel vaak gebeld... want ik zit nu in die app. Er zijn meer dan 10 miljoen vrijwilligers. Er zijn 10 miljoen mensen die hebben deze app.
1: Maar is dit is toch niet alleen, dan is het niet alleen een Nederlands ding?
0: Nee, want dat, nee.
1: Wereldwijd. Dus het kan ook zijn dat je iemand uit New York aan de telefoon krijgt.
0: Ja, maar je kan dus wel je taal instellen. Dus ik heb Nederlands als hoofdtaal en Engels als secundaire taal.
1: Dat is ook wat gek als je iemand uit Kenia aan de lijn hebt.
0: Ja, dat kan ik alsnog niet helpen natuurlijk. Maar de laatste keer dat ik bijvoorbeeld iemand sprak... die moest toen zijn meterstand opgeven. Toen nam ik op en dan hangt die telefoon hangt dan richting de meterkast. En dan zie ik een meterkast en dan hoor je iemand zeggen... kan je me helpen, wat is de stand?
1: Wauw,
0: ja,
1: ik vind dat zo cool.
0: Ja, omdat het is namelijk... je helpt iemand enorm door een hele kleine moeite.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, be my eyes.
0: Be my eyes, inderdaad. Nou, zomaar een tippie. Het is een kleine moeite en je helpt de mensen enorm. Dit is Q Music, even kijken. 10 voor half 9.

0: Lost Frequencies, Back Your Music en Live It All. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Het
1: nieuws gaat over de hyperspits.
2: Ja.
0: De hyperspits. Hyperspits.
2: Ja. Heeft dat met voetbal te maken of lees ik dat zo meteen voor in de verkeersinformatie?
1: Nee, ja, het heeft ook te maken met de verkeersinformatie. Maar de hyperspits zie je op meer plekken. De hyperspits heb je wel eens voor de koffieautomaat op kantoor bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad, ook wel hyperspits. Ja. Nina, hoe kom je dan naar je koffie?
1: Ja, maar ook in de trein hebben ze last van de hyperspits.
0: Hoor je zo meteen. En ook Teddy Swims komt eraan.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op video.

0: trekt. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
3: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
4: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
3: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we al van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Hallo.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
4: Kim Eersik, goedemorgen. 8:55. De vertragingen op de weg langer dan een kwartiertje. Die zijn op de A1. In de richting van Amersfoort kom je in 7 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken, half uur. Pechgeval op de A16 naar Breda zorgt tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel voor 6 kilometer met 28 minuten. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem 10 kilometer tussen Apeldoorn en Hoenderloo, kleine drie kwartier. En de A

0: 348. Je hoort hem maar zelden, maar daar is hij. Richting Arnhem tussen Velp en Velperbroek. 2 kilometer, 24 minuten.
1: Veel zon vandaag. In het zuiden is er wat bewolking met kans op een bui. Voor 21 tot 24 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Vlieg je vandaag vanaf Schiphol, dan sta je misschien wat langer in de rij. Beveiligers op de luchthaven voeren namelijk actie. Zij stoppen vandaag en morgen een paar keer kort met werken omdat ze de werkdruk te hoog vinden. De bagagecontrole ligt vandaag 3 keer een kwartiertje stil. Zo direct om 10 uur, straks om 2 uur en vanavond om 7 uur. Morgen zijn er ook weer korte werkonderbrekingen. De aanpak van illegaal vuurwerk in voetbalstadions heeft te weinig effect. Dat staat in een nieuw rapport. Voetbalhooligans worden namelijk steeds creatiever met het binnensmokkelen van vuurwerk. Dat zeggen de onderzoekers. Die vinden dat de controles bij stadions echt veel beter moeten.
3: Wij hebben geconstateerd dat de voering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten. Waarbij je dus op veel strengere manieren dat kan controleren. En de pakkans is op dit moment heel laag.
2: Dat was te horen bij Nieuwsuur. Afgelopen weekend raakten er bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord nog 7 supporters gewond door vuurwerk. En dat zouden supporters hebben verstopt in een DJ-set.
4: Yeah.
1: Wat?
4: Maar waarom krijg je überhaupt een DJ-set mee naar binnen?
2: Ja, goede vraag. Dat weet ik ook niet precies. Maar ja, het is inderdaad een creatieve oplossing. En dat is dus ook het probleem. Dat zeggen die onderzoekers ook. Het gebeurt ook wel eens dat het vuurwerk van tevoren al in stadions wordt neergelegd. En doordat er afspraken worden gemaakt met schoonmaakbedrijven op zo'n mensen die daar werken, is een voorbeeld dat genoemd wordt. Maar ze zeggen, ja, de controles moeten gewoon veel en veel beter. En dat incident van afgelopen weekend, dat is natuurlijk krankzinnig.
4: Nou, ik vond dat er is natuurlijk ook alweer veel over gegaan over het incident bij Cambuur. En De berichten van kinderen die dan misschien wel voor het eerst naar een voetbalwedstrijd waren, die echt onder de jas van hun ouders en zo gedoken zijn, omdat het gewoon doodeng was, dat vuurwerk dat op ze afkwam. Echt bizar, toch?
1: Maar dat heeft er ook niks meer met voetbal te maken.
4: Nee.
1: Wat ga je daar dan doen?
4: Nee, dan ga je daar dus puur heen om te rellen, lijkt mij dan dus zo.
1: Ja,
4: want dan ben je toch helemaal niet geïnteresseerd in die wedstrijd?
1: Dit blijft me echt tot in de oneindigheid fascineren. Wat er tussen die oortjes gebeurt om dit daar te gaan doen. Het verhaal gaat ook altijd dat er best wel heel veel hoogopgeleide mensen tussen zitten. Dus mensen die gewoon thuis vrouw en kinderen hebben. En die dit, voor wie dit zeg maar een soort uitlaatklep is.
4: Ja.
1: Om totaal gek te gaan in zo'n voetbalstadion.
4: Het zou toch fascinerend zijn
1: niet van.
4: Om een keer zo'n hooligan te spreken. Weet je, gewoon volledig anoniem. En we willen best je stem vervormen. Want je maakt mij niet wijs dat er geen één hooligan luistert. Want ze zitten dus blijkbaar, als ik het jou ook zo hoor zeggen, door alle lagen van de samenleving.
1: Ja.
4: Dus dan luister je misschien ook wel gewoon naar de vriendelijke normale zender Q-Music.
1: Ja, wij hebben dat in het verleden wel eens geprobeerd, Marieke. Ze willen allemaal niet. Op televisie zie je ze toch ook niet?
4: Nee, ja, oké. Okay, maar daarvan zou ik dan nog kunnen denken dat is misschien nog spannender.
1: Ja, maar ook anoniem niet. Ook anoniem niet. Je hoort toch nooit een hooligan praten?
2: Nee, ze hebben ook nu ook hier bivakmutsen op. Het zijn ook allemaal afspraken onderling. Daar wordt niks over gezegd.
4: Nee. Nou, dat is gewoon de code die ze hebben. Je praat niet.
2: Wie vanaf vandaag buiten de spits met de trein reist, is wat goedkoper uit. De NS biedt namelijk aan de randen van de spits goedkopere treinkaartjes aan om mensen te stimuleren minder drukke treinen te nemen. Vooral op dinsdag en donderdagochtend is het in de trein altijd erg druk. Dat is de zogenoemde hyperspits. Dat kaartje, dat goedkopere kaartje, moet je dan wel een dag van tevoren kopen. En een hotel in de Franse Pyreneeën heeft in één dag een enorme boel toprecensies binnengekregen. Het restaurant van het hotel was gisteren namelijk de perfecte schuilplek voor de wielrenners in de Vuelta. Die moesten schuilen vanwege een extreme hagelbui. Rode truidrager Pogacar en veel andere renners die vluchtten toen dat hotel binnen dus om droog te blijven. Nou, vervolgens alleen maar positieve recensies op Google. Mensen die roemen de snelle service met handdoeken van het hotel. Sommigen noemen het de ideale plek voor hagelbuien.
1: Ah, sympathiek, Luc, voor die renners.
5: Ja, heel leuk. Een onmerkwaardig beeld, hoor. Want als je op die foto's zie je de grootste wielrenners op aarde die er allemaal aan meedoen, zie je helemaal koukleumend in die lobby staan en dan daarnaast gewoon een bejaard koppel op een bankje met bergschoenen aan, die gewoon waarschijnlijk die dag gingen wandelen. Die staan er dan naast. Ja, echt, echt fascinerend.
4: Maar hoe gaat dat dan tijdens zo'n Vuelta? Want zij fietsen dus die lobby van zo'n hotel in, maar daarna moet die race ook gewoon weer door. Dus, maar dan start iedereen weer op hetzelfde punt.
5: Ja, de race is afgelast van gisteren. Ze zijn überhaupt niet gefinished. Dus het was zo heftig dat het was ook onweer rondom de finishplek en zo. Ze hebben gewoon gezegd, hier en niet verder, dit is jullie eindtijd en morgen stappen we weer op. Dus vandaag gaan ze gewoon weer verder met fietsen.
4: Was dat niet ook in verband met die tornado? Dat ze...
5: Het is wel dezelfde regio, want ze komen vanuit Monaco, fietsen ze richting Spanje.
4: Ja.
5: Vandaag zijn ze in Andorra en dan de rest van de Vuelta zijn ze dan in Spanje. Ja.
1: Kijk, dit is de sportredactie.
0: Ja, heerlijk. Ik gooi wat op en hij weet het precies.
1: Zometeen een nieuwe ronde, 4 op een rij. Kansen op 2.500 euro. We gaan luisteren met wie we vandaag gaan spelen.
6: Annemarie, Matti, Marieke. Annemarie, Marieke, Matti, Marieke.
0: Leuk!
1: Je kunt 4 op een rij met Marieke. Als je nu belt, 0909-9596. Dit is Teddy Swims.

0: Teddy Swim.
1: Ja.
0: Hey, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen.
0: Wij gaan zo meteen met jou vier op rijden.
1: Dat is mooi.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Je zit vandaag lekker op de rioolwagen.
1: Ja, dat klopt.
2: Ben jij dan zo'n wagentje met zo'n hele grote slurf die de put in gaat? Zeg maar, ja, de slurf gaat de put in, niet het hele wagentje natuurlijk.
1: Nee, niet het hele wagentje, nee. Maar de mensen zijn er ook niet zo blij mee meestal.
2: Nee, dat snap ik, maar je doet natuurlijk goed werk. Kijk, ik ken die wagentjes goed, want ik sta er wel eens een kwartier achter. Dan wil je Jip heel graag kijken wat die wagentjes doen.
1: Wij staan altijd in de weg.
2: Ja, je staat altijd in de weg, maar mijn zoontje vindt het dus fascinerend.
1: Als er een zwaailamp op zit, vinden ze het toch gauw mooi, hè?
2: Juist, dat is het. Alles met machines is te gek. Hoe hou jij de stank vol op de rioolwagen?
1: Ja, op een gegeven moment ruik je niet meer, joh.
0: Je ruikt er niet meer, wordt er immuun voor.
1: Het is meer dat vet wat zo stinkt, joh.
0: Het vet?
1: Ja.
2: En wat, bedoel je met vet dan?
1: Iedereen was zijn pannetje natuurlijk af.
0: Ja,
1: dat blijft allemaal in de riool.
0: Dus als jij een oproep zou mogen plaatsen, Rob?
1: Ja, dat blijft toch.
0: Er is ook geen alternatief natuurlijk.
2: Nee, het alternatief is lik je borden schoon en spreek alleen met water. Dat kan niet.
1: Anders heb ik geen werk meer dadelijk.
0: Hey, en zit je alleen op het wagentje?
1: Ik zit vandaag alleen, ja. Mijn collega die is ziek.
0: Oh, jammer.
2: Hey, en is het dan ook zo, want ik vind dat interessant, hè, als jij zegt, ik ruik het niet meer, dat is maar goed ook. Jouw neus is helemaal gewend aan de geur die met jouw werk te maken heeft. Maar is het dan ook zo dat als jij bij wijze van spreken naar een openbaar toilet gaat, of naar een Dixie op een festival, dat je dat dan ook niet meer ruikt?
1: Dat ruik ik wel, hè.
0: Ja.
2: Is toch anders.
1: Maar dat vet, daar word je toch, toch een soort van immuun voor. Zo. Ik weet ook niet wat...
0: Hoe vaak was je pak?
1: Mijn pak?
0: Je hebt toch overal...
1: Ja, ik heb wel overal, maar die gebruik ik elke dag een andere natuurlijk.
0: Oh ja, weet ik veel. Ja, ik dacht misschien
1: ik ga natuurlijk niet elke dag hetzelfde overal aantrekken.
0: Nee.
2: Gaat hij naar de werkgever? Wordt hij bij de werkgever gewassen of moet je dat thuis doen?
1: Ja, dat ga ik niet thuis doen.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel. Dan heb je net als Annemarie, daar ruikt ik niet helemaal naar vis, maar helemaal naar riool. Dat wil je natuurlijk ook niet.
1: Misschien moet niet zo blijven ruiken, zeg maar.
0: Nee, precies.
2: Hey, maar niet wassen met wasmiddel, hè, want dat is allemaal vet. Er gaat allemaal het riool in.
1: Ja, daarom.
0: Hey, Rob, ben je klaar voor vier op een rij?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we Marieke de studio uitsturen. En dan

0: hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Marieke zo meteen vier dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Klaar voor?
1: Ja.
0: Daar gaan we. Jouw eerste woord is moeder.
1: Vader.
0: Kapstok.
1: Jas.
0: Lawaai.
1: Stilte.
0: En je laatste woord is knuffel.
1: Beer.
0: Zo, dat was snel gepiept, Rob.
1: Ja.
0: Ja. En ik vond het helemaal geen gek rijtje, in alle eerlijkheid. Is het 2.500 euro waard? Ja, wat zeg je?
1: Nou nog goed zijn.
0: Ja, het moet nou nog goed zijn. Gaan we horen, na Three Doors Down, Make Your Music. Dit is Kryptonite.

0: Trips Tonight. We spelen vier op rij met Rob uit Delft. Dit waren zijn vier woorden. Een moeder.
1: Vader.
0: Kapstok.
1: Jas.
0: Lawaai.
1: Stilte.
0: Knuffel.
1: Beer.
0: Moeder, vader, kapstok, jas, lawaai, stilte en knuffel, beer. Rob!
1: Ja?
0: Er zijn heel veel mensen die vieren al feest bij ons in de berichtenbox.
1: Ja, laten we het open.
0: Ja, er zijn ook wat mensen die hebben hun twijfels bij het woord lawaai. Want daar wordt ook
1: een woord.
0: Ja. Wat denk je wat
1: herrie.
0: Dat daar... Ja, herrie. Precies dat, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, en verder is er weinig discussie. Dus we hebben onze twijfels bij het woord lawaai. En verder zou het een walk in the park moeten zijn, Rob.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ik hoop het ook.
1: Zou mooi zijn.
0: We gaan Marieke terug de studio invragen. En kijken of we het redden tot 2.500 euro en een straat staatsloten. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is een moeder.
2: Vader.
0: Kapstok.
2: Hoi. Jas.
0: Lawaai.
2: Herrie. Stilte.
0: Oh. Ja, stilte. Ja, stilte.
1: Jammer.
0: Ja. Zo, dat is nogal jammer, Rob.
1: Ja, ja. En we blijven gokken.
0: Ja, echt jammer.
1: Nou ja, niks aan te doen.
0: Laatste woord was geweest knuffel.
2: Beer.
0: Ja.
2: Oh, ik weet dan ook nooit wat ik liever heb. Of ik dan toch dat vierde woord liever fout heb of toch ook goed...
1: Ja,
0: echt jammer, hè?
1: Nou, niks aan te doen. Volgende keer beter.
0: Heel erg jammer.
2: Sorry, Rob.
1: Nee, geen probleem.
0: Ja, lekker.
2: Oh, nee, dit was echt boer met kiespijn. En ik snap het, ik snap het.
0: Oké. Hey, fijne dag, Rob.
1: Hey, joh, werk ze nog.
0: Groeten, hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Zitten dus drie mannen, zitten op een motor. De voorste heet Dennis, die zit voorop. De achterste heet Thijs, die zit achterop. Hoe heet de middelste?
2: Oh, ik ken dit inderdaad. Nog één keer.
0: Er zitten drie mannen op een motor. Zit er één voorop. Dat is Dennis. Zit er één achterop. Dat is Thijs. Hoe heet de persoon in het midden?
2: Dennis.
0: Nee.
2: Zit er één voorop.
0: Ja.
2: Of is het dan juist Thijs?
0: Nee.
2: Huh? Rob.
0: Rob!

0: Vier op een rij is het favoriete spel van ons en van vele, vele anderen. Bijvoorbeeld van Odin. Hallo Odin.
1: Goedemorgen Martien.
0: Goedemorgen. Je kan een beetje ver weg klinken. Jij ligt namelijk aan het zwembad in...
1: In Antalya, Turkije.
0: Geweldig man. Ja.
2: Heerlijk. Ja. Jij bent er lekker op vakantie. Wie heb je allemaal mee?
1: Ik heb mijn vriendin mee, Herve, en mijn zoon Mike en mijn dochter Nova.
0: Geweldig, geweldig. Hoe lang kan je daar nog genieten, Odin?
1: Nou, vandaag en morgen nog, dan is het klaar helaas.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, en ondertussen, luisteren jullie lekker Nederlandse radio?
1: Stukjes. Dus de enige nadeel van de vakantie is dat jullie niet lang konden luisteren. Want ja, je hebt hier een andere agenda dan thuis.
0: Ja, andere agenda, ja.
1: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk ook de reden dat wij een vierde rij spelen met ons gezin.
0: Ja.
1: Want Rev en ik hadden het erover. Van ja, de ene van de baan, we kunnen Mattie en Marieke niet horen. Want het is nog maar 3 weken, missen we een week. En ook vooral 4 op een rij. En toen zei ik me zo van, ja, maar wat is dat dan? Dus we willen het uit te leggen. Maar ja, 4 op een rij, het is een associatie. Het is een tegenstelling, soms is wat hier opkomt. Dus toen zei ik, nou, oké, wat is het dan? Nou, dus als we insteren, dan gaat er iemand het beton op. En dan zit iemand 4 woorden en dan doen we een spelletje.
0: Ik ga heel even een resume, Odin. Want de lijn is zo slecht. Er zitten heel veel mensen te luisteren en die denken, waar heeft Odin het over? Jullie zijn gek op 4 op een rij. En jullie spelen het thuis in het appartement op vakantie in ieder geval. En dan gaat er 1 iemand gaat het balkon op. En dan, net zoals hier iemand de studio uitgaat. Ja, dan spreken jullie 4 woorden af. En dan komt die persoon terug van het balkon en dan gaat hij 4 op een rijen.
1: Ja,
2: en wie verzint de woorden dan?
1: Ja, of Reven of ik.
0: Goh, ik vind het heel leuk, man.
1: Ja.
2: Is het niet leuk als jij een keer hier bij ons in de studio bent en het dan met ons speelt?
1: Ja, zeker wel.
2: Lijkt jou dat wat? Jij hebt nog een week vakantie, toch?
1: Ja.
0: Dan kom je gewoon een keer hier langs. Ja. Odin, nee. Voor het echtje, want je zit nou in je appartement te spelen op Antalya. Ja, kijk, hier, wij zitten gewoon in Amsterdam. Amsterdam, die is een stukje minder mooi. Maar dan kan je hier een keer echt komen spelen. En dan spelen we ook gewoon voor 2.500 euro. Maar dan ga jij... Nee. Dan kom je gewoon bij ons.
1: Wow.
2: Is dat wat?
0: Dat is toch lachen? Wow. Ja.
1: En dan, ja, zeker.
0: Ja, leuk.
2: Kijk, wat in jouw eigen... Doe het zelf 4 op een rij, dan gaat een van jullie het balkon op. Maar hier moet jij dan in de studio blijven staan. En dan mag jij spelen dus met Annemarie, met Mattie of met mij. En dan gaat een van ons dus het equivalent van het balkon hier gewoon de gang op. Bij de studio. Ja. En dan spelen we het voor de echie.
1: Nou, fantastisch.
2: Heb je lekker ook wat om naar uit te kijken als je weer terugkomt van vakantie? Dus dat is fijn.
1: Inderdaad. Wat fijn, jongens.
0: Odin, we gaan je even doorschakelen naar onze redactie. Dan Kiki, die maakt dan een afspraak met je. En dan zien we je ergens in de loop van volgende week. Goed?
1: Ja, fantastisch. Dank je wel.
0: Volgende week.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Get ready for the OG. All y'all bitches
4: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
9: e-boekhouden.nl. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. ook op Mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is die mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Goedemorgen, 1 voor 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
12: Goedemorgen. De overgang van betaaldienst iDeal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, staat in de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet dan gebeuren voordat iDeal wordt vervangen. Nou, daar is niks van waar, zeggen banken. Je hoeft niks te doen voor die overgang. Open die mails niet. Vorige maand kwamen bij de fraude helpdesk zo'n 100 meldingen per dag over binnen, schrijft de Telegraaf dus. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone. Gemiddeld is dat al wanneer ze 10 jaar oud zijn, blijkt uit nieuw onderzoek. Daaruit komt ook naar voren dat de helft van de kinderen wel eens dingen online ziet die hen bang of verdrietig maken. Vooral op Snapchat en TikTok. Toch durven veel kinderen dat thuis niet te vertellen uit schaamte of angst voor de reactie van hun ouders. Het kabinet roept ouders met een campagne nu op om op tijd het gesprek aan te gaan en samen duidelijke afspraken te maken. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt de schade opgemaakt na de tornado van gistermiddag. Huizen in een dorp bij de stad Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn tientallen gewonden. Sommige mensen zaten bekneld onder omgevallen muren van hun huis. Vannacht moesten veel mensen ook ergens anders slapen omdat ze niet terug konden naar hun woning. En voetbalclub NEC heeft vanavond de laatste kans om de Champions League te halen. Ze spelen hun tweede wedstrijd in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Vorige week verloor NEC in Nijmegen met 3-1. Ze moeten nu vanavond in Noorwegen met 2 doelpunten verschil winnen. Aanvoerder Charon Cherry denkt dat dat gaat lukken.
13: Ik merk dat iedereen er echt in gelooft. Als dat niet zo zou zijn, zou ik ook zeggen, we blijven beter daar in Nijmegen. Maar uiteindelijk merk ik aan die boys dat iedereen er superveel zin in heeft. En echt geloof en steunt.
12: De wedstrijd begint vanavond om 9:00. Het weer, een droge en zonnige dag. Alleen in het zuiden kans op wat bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden in het zuiden. In de rest van het land ietsje warmer, zo'n graad of 24.
14: Vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Op de A1 lange file komt door een ongeluk van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met 1 uur en 8 minuten. Op de A12 naar Arnhem tussen Oudijk en Duiven 7 kilometer 50 minuten. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem 10 kilometer file tussen Beekbergen en Schaarsbergen met 1/2 uurtje.

0: Let's go. Shakira, Burna Boy, Becky Music, Die Die. Morgen 5 over 9, dinsdag de 25e van augustus, show 1686, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ook iedere keer als we vier op een rij spelen, veel appies. Blijft vier op een rij na 3 september? Jazeker. Wij blijven elke ochtend om 8:30 vier op een rij spelen. Ook nadat jij dit programma hebt verlaten.
1: Marieke. Ja, dat is inmiddels al volgende week donderdag. Dat is opeens heel
0: inderdaad,
1: snel.
0: Ja. Overigens, er blijft natuurlijk een hele hoop. Hè. Annemarie blijft gezellig. De redactie blijft gezellig.
1: En jij?
0: En ik blijf natuurlijk ook.
1: Eigenlijk ga alleen ik weg.
0: Er is alleen één ding wat we bijvoorbeeld wel moeten gaan missen. En dat zijn de verhalen rondom Kiki de kat.
3: De 9 levens van Kiki.
0: In de beginjaren van dit radioprogramma heb ik jou een katcadeau gedaan.
1: Ja, op Dierendag. Heel erg sympathiek. Wie doet zijn collega nou een katcadeau? Maar jij deed het. En die heb ik Kiki genoemd. Nu, als je Kiki hoort, dan gaat het eigenlijk altijd over jouw vriendin. Dat is een mens, dat is een levend persoon. Maar ik heb een kat, Kiki.
0: En wij dachten, naarmate zeg maar, we dichter bij het einde komen van het duo Mattie en Marieke, is het de moeite waard om eens even te kijken hoeveel levens dat beest nog over heeft? Mm-hmm. Katten hebben er dan 9, maar je hebt zoveel verteld.
1: Ja.
0: Moeten we niet even gaan strepen?
1: Ja, gaan turven.
0: Heel even gaan turven. Hoeveel levens heeft het beestje nog over?
1: Is het einde van dit radioprogramma ook het einde van het dier?
0: Nou, ze heeft er bijvoorbeeld eentje verloren. Luister mee op 11 april 2024. Want toen gebeurde er dit. Ja, dat appje wat ik van jou kreeg. Ik had een middagdutje gedaan. En daarna ging ik naar mijn WhatsApp. Ik zag een audio-app van 26 seconden. Zullen we gewoon eens even gaan luisteren naar wat ik hoorde? Want echt, Het vloog me naar de keel. Je moet je ook voorstellen, ik was net wakker. Dus ik was nog een beetje versuft. Ik denk, ik druk gewoon op play. Even horen wat er komt. Weet je wel? Nou, daar gaat hij hoor. Buckle up.
4: Schat, niet schrikken, maar Kiki is net van 4 oog naar beneden gevallen. En ik ben zo geschrokken en alles is oké, maar ik was ook helemaal alleen thuis. En ze maakte zo'n harde klap, omdat ze heel hard terug kwam rennen. Maar alles lijkt goed en ik had een sleutel van de buurvrouw. Maar ik dacht gewoon, ze is dood.
0: Ja, ten eerste dankjewel dat je zeg maar mij vertrouwt met emotioneel onderdak vinden in zulke situaties.
1: Nou ja, weet je wat het is? Kiki, mijn kat, die heb ik in het eerste seizoen van dit radioprogramma van jou cadeau gekregen. En dat maakt jou toch een beetje de geestelijk vader van mijn kus.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt.
1: Dat is echt zo. Als we in het weekend de hoogtepunten op YouTube kijken, die altijd op vrijdagmiddag op YouTube komen, dan kijkt ze ook altijd mee en zeggen: kijk, papa is op de televisie.
0: Ja, dat gebeurt echt. Dat is echt zo.
1: Maar ja, dit was voor iedereen die een huisdier heeft. Je weet, je overleeft je huisdier. Tenminste, die kans is het grootst. Je huisdier gaat eerder dood dan jij. Er komt een moment, daar wil je nooit aan denken. Maar er komt een moment dat je huisdier komt te overlijden.
0: Dat is bij Kiki wel de vraag, hoor, of dat zo is.
1: Nou ja, het is natuurlijk een kat en ze heeft vele levens. Vorig jaar is ze een keertje bijna gestikt in een haarbal. Toen heeft ze een hele nacht op de IC gelegen van het Medisch Centrum voor Dieren. Ching, ching, dat kostte wat.
0: Ja.
1: Maar het is nu echt, ze is door het oog van de naald gekropen. Wat is er nou gebeurd? Wij wonen op 4 hoog.
0: Mm-hmm.
1: Zij loopt over de daken. Er zijn mensen die tegen mij zeggen: je bent gek dat je dat toestaat. Maar een kat is ook een buitendier, in mijn geval dan.
0: Aha.
1: En zij kan dus over de daken. Ze loopt over de dakgoot, van dakterras naar dakterras, over de reling van het balkon. Andere katten lopen op straat met auto's. Overal zit wel gevaar.
0: Ik heb, toen ik bij jou als Kiki wel eens zien lopen over die daken, doet ze ook met een ogenschijnlijk gemak. Hè? Alsof er niets aan de hand is.
1: Het is echt alsof je naar het paard van Sinterklaas kijkt.
0: Ja, klopt.
1: En nu heeft ze de lente in de koppie, dus dan merk ik dat ze wat verder gaat dan normaal. Dus ik zag haar op een gegeven moment in een soort van uithoek, zeg maar, van onze daken, dat ik dacht, nou meid, daar ben jij nog nooit geweest, kom maar terug. Dus ik riep haar, en ik heb echt een soort hond, als je roept, dan komt ze terug. Dus ik zei, Kiki, kom je? Zij keert zich om, zij gaat in sprint, ik zeg nog, geen haast.
0: Geen haast, het was er nog verteld.
1: En toen gebeurde het, ze gleed uit over de dakgoot. Ja, lieve mensen, ik kan er nu heel relaxed over vertellen, maar ik heb het zien gebeuren. Zij is van 4 hoog naar beneden gevallen. En je moet je even voorstellen, je kat glijdt uit. Je hoort het geluid van die nagels op het lood van de dakgoot. Toen heb ik haar in een split second, want zij probeerde zich vast te houden, ook nog als een soort Mufasa, aan een klif zien hangen. En toen is zij, ja, nogmaals jongens, van 4 hoog naar beneden gestort.
0: Hemeltje.
1: Ja, en sorry. Ik hoorde er ook krijsen. Er stond ook meteen een buurman, die hoorde ook het gekrijs. En die hoorde mij ook gillen. Die stond meteen zeg maar over de schutting. Wat is er aan de hand? Gaat het?
0: Hey, en dat gebeurde natuurlijk waarschijnlijk in jouw ogen ook als een soort slow motion. Want dat soort momenten zijn altijd trager.
1: Nou, er gebeurt gewoon waar je altijd al bang voor bent. Mijn kat valt en ze kunnen gewoon doodvallen. Als ze een smak maken of ergens op landen op een tuintafel of wat dan ook, dan breken ze hun rug, dan zijn ze er gewoon niet meer.
0: Aha.
1: Dus ik hang angst en beven over die reling. Ik zie dat zij op de tegels van de tuin van de onderbuurvrouw ligt. En ze bewoog. Gelukkig. Ze krijste en ze bewoog. Ik dacht, ze leeft nog.
2: Ja.
1: Toen heb ik in een soort van paniek mijn onderbuurvrouw Chantal gebeld. Ik zeg, wie heeft jouw sleutel? Ik moet erin. Wie heeft jouw sleutel? Ze zegt, jij.
0: Huh?
1: Ik ren naar de kast waar haar sleutel ligt.
0: Ja.
1: En ik ben binnen 3 seconden sta ik in de tuin van de onderbuurvrouw.
0: En toen?
1: Nou ja, en toen heb ik haar opgepakt. En toen heeft ze echt als een baby, als een lappenpop heeft ze op me gezeten. Ik heb gehuild. Ja, ik moest zo hard huilen.
0: Ook een beetje hormonen natuurlijk.
1: Ook. Nou ja, en toen, ja, lang verhaal kort. Ik ben met haar naar de dierenarts gegaan voor een spoedconsult. Dat raden zij ook aan, want ook al lijkt je dier goed, intern kan er van alles stuk zijn.
0: Waren er wat organen verschoven, of niet?
1: Nou, niks.
0: Oh, nee?
1: Nee, het dier is onverwoestbaar. Daar kun je een nucleaire ramp op loslaten. Maar she survived. Niks met haar poten, niks met haar organen. Het is gewoon, ja. She's alive.
0: Ze zeggen altijd inderdaad kakkerlakken overleven een atoombom. Ja. Daar vergissen ze zich in. Dat is Kiki. Het is echt zo. Ik zweer het. Als er oorlog komt onverhoopt in dit land, zij staat met een helmpje op de voorkant van een tank.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is dit beest.
1: Ja, en dat is
0: niet te geloven, man.
1: Maar het is
0: kan dat nou? Nog heel even. Je dondert 4 etages naar beneden. En ik heb een foto van haar gezien. Like nothing ever happened.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik was er erger aan toe dan zij. Ik heb mijn kattenleven in een oogwenk aan me voorbij zien flitsen.
0: Ja, dit was een verhaal van 11 april 2024. We zijn weer terug bij vandaag. We zijn aan het kijken hoeveel van de 9 levens Kiki nog over heeft. Even kijken, we doen 9.

0: Cascada, Back to Music, Every Time We Touch.
1: Dit radioprogramma heeft een directe verbinding met Jimmy Jansen. Dat is een sporter uit het dames hockeyteam. En Mattie, jij bent op Epping basis met Jimmy.
0: Nou, om te beginnen, ik zit helemaal even in het WK-hockey. Gisteren ook echt een hele smakelijke wedstrijd gezien van de heren. Luc, heb je zitten kijken?
2: Ja, zeker. Tegen Engeland. Ja.
0: Man.
1: Hoe ver zijn zij inmiddels? Want de dames daarvan weten we, oké, dat wordt wel wereldkampioen. Daar kunnen we toch zo'n beetje...
0: Nou,
1: nee, maar ho, als ik Luc hoor zeggen... Dat
2: wordt een wereldkampioen.
1: Ja, dat sinds 2011 bij grote wedstrijden geen wedstrijd meer is verloren.
2: Klopt.
1: Dan ben ik wel zelfverzekerd. Is dat bij de mannen ook zo?
2: De mannen spelen de halve finale tegen Spanje later deze week. Dus die zijn ook goed op weg.
1: Geweldig.
0: Gisteren stuurde ik een appje naar Jibby Jansen. Want tijdens het kijken naar hockey viel mij iets op. Dat appje naar Jibby, dat klonk zo. Hallo Jibby, Mattie en Marieke hier.
1: Hi!
0: En Luc. We hebben een vraag aan je. We hebben gisteren naar het hockey zitten kijken. En wij snappen niet hoe een speler weet van jullie ploeg wanneer je moet wisselen. Want jullie lopen op en af het veld. En hoe hoor je dat?
1: Gefeliciteerd met de winst!
0: Gefeliciteerd met de winst! Dag! We hebben antwoord van Jibby. Hey Mattie en Marieke. Goeie vraag. Onze manager zegt op de bank tegen ons met wie we wisselen en dan roepen we dat over het veld. Vaak wissel je wel met dezelfde. Dus als je diegene ziet staan, dan kom je snel aan de kant. Grappig.
1: Oh. Ja,
0: dus je ziet een speelster opstaan en dan denk je, oh, met haar wissel ik altijd. En dan ga je naar de kant.
1: En dan roepen de speelsters het dus zelf over het veld naar elkaar.
0: Ja. Grappig, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja, we hebben een soort WK-vraagbaak bij Jibby Jansen, een soort open lijn.
1: Kan hier ook gewisseld worden. Dat is ik nu roep Kiki en dat Kiki dan op mijn stoel komt zitten. En dan als jij op een gegeven moment zegt Roel en dan komt Roel op jouw stoel.
0: Hey, zometeen draaien wij nog even het nichtje van Felice Albers. Ook weer van het Nederlands hockeyteam, namelijk Roxy Dekker. Dat is haar nichtje. Eerst nog heel even over waar we het morgen over gaan hebben, Luc. Want je hebt morgen een hele persoonlijke ja of nee.
2: Klopt, ik dacht een topic voor ja of nee even uit het leven gegrepen, uit mijn eigen leven.
0: Ja.
2: Heeft te maken met mijn datingleven.
1: Wij genieten enorm van jouw datingleven. Pieuw!
2: Ja, pieuw. Dat is toch iets dat mij lang gaat achtervolgen.
1: If you know, you know. En if you don't know, check eventjes ons Instagram-account, @MattieMarieke.
0: Maar wat is de vraag morgen?
2: Misschien is het leuk om als topic voor ja of nee morgen te doen een afscheidsdate. 3, 2, 1. Ja!
3: Q Music, alarmschijf. Roxy Dekker. Nee!

0: Blackie Music Bare Minimum. Hey Menno.
1: Mattie.
0: Jij bent helemaal naar achter doorgelopen in het Foute Uurarchief volgens mij. Je bent helemaal naar achter gelopen, of niet?
1: Ja, ik dacht ik wil even een paar classics aan het begin van het Foute Uur.
0: Zo. Hij heeft zich verslikt in de stof.
2: Ja, het is een hele grote soort... Ja, je moet echt een beetje als de kast van Narnia zien waar je doorheen gaat. En dan kom je in de ruimte waar alle foute hits staan. Oh, en dan helemaal die achterste kast.
1: Ja, helemaal rechts achteraan.
0: Ja, en wat heb je daar uitgepakt? Wat zijn de opties om mee te beginnen, Menno?
1: Sabrina met Boys.
0: Ja. Even stof van aflaten. Wel leuk. Ja, oké. Okay. Ja,
1: en dan tegenover de Dolly Dots.
0: Oh. Nou
2: ja. Dat was ook niet gisteren, hè?
0: Nee.
2: Dat
1: was ook niet gisteren. Maar
2: nog steeds goed.
1: De kast.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, welke mag Menno zo draaien? En welke gaat er terug die kast in? Laat het maar weten via de app van Q Music. Veel plezier met het Foute Uur.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan...

0: erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastics Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: doet. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
4: Kip.

0: business.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel.

0: Heel bewust 18+.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Het is lekker zonnig vandaag, alleen in het zuiden wat bewolking. Het wordt maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 9 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 3 op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stoe en Hoevelaken. Dat is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file. Vertraging is 41 minuten. De A10 van Watergraafsmeer naar de Nieuwe Meer tussen Amsterdam 3, Vierenbuurt en Schinkelbrug. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer file. Vertraging 20 minuten. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Velp en Velperbroek, 2 kilometer. Vertraging is daar 19 minuten. Het is dinsdagochtend. Ben je erbij vandaag? Werk je thuis? Heb je net de laptop opengeklapt? Of heb je net de motor van je busje gestart? En ben je hard pakketjes aan het rondbrengen? Misschien ben je vandaag wel jarig, vrij, vakantie. Nou, laat weten waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup? Zo meteen Nakatomi met Sing of The Fortune Fairy Tales met My Little Fantasy. Klik nu op je favoriet.
4: Q Music is proud to be found.
3: Maar eerst de Dolly Dots. Love Me Just a Little.

0: Friesland. Nog 2 uur rijden, dus sowieso het hele foute uur meegenieten. Wesley van Graafweiland klokt zich in vanuit Assen. Die is rondjes tijdschriften aan het brengen bij winkels. Eldert van der Dam, die is wat voetbalveldje aan het beleiden met een machine. Marco, die is druk met onkruid plukken. En Raymond, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Of moeten we in jouw geval goed er weglaten?
1: Nou ja, het is harder met de pet op hier.
0: Ja, jij stuurt, ik ben weer terug van vakantie. En ik moet nu 3 weken ellende oplossen.
1: Ja, ik heb van die mooie collega's die altijd zeggen van... ja, we gaan je helpen, we gaan het helpen met schoonhouden. En ze hebben gewoon 3 weken niks gedaan.
0: Nee, wat doe je voor werk?
1: Ik werk bij een transportbedrijf, een bloemenplanten, groenten en fruit.
0: Ja.
1: En daar ben ik verantwoordelijk om het hele complex een beetje schoon te houden... en bij te houden en netjes te houden.
0: Maar ja.
1: Ik ben er 3 weken niet. En tussen 3 weken hebben ze niks gedaan. Dus het is niet over dat we nu controle krijgen. En dan zijn we zwaar de pin uit.
0: Ja, dus er liggen bruine bananen hier en daar. Overal aarde.
1: Ja, aarde, zand, barrenstof, noem maar op. Spinrag.
0: Ja, het is lullig om te zeggen. Maar dan mag je aan de bak, Raymond, vandaag.
1: Ja, nou, ik ben gisteren al begonnen.
0: Is het einde nog niet in zicht, hoor ik.
1: Ja, nou ja. Het is gewoon doorgaan, hè.
0: Ja. Nou ja, doe dat, Raymond. Dankjewel voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Oh, gezellig.
0: Dat dacht ik. Ja, en voordat we ophangen, toch nog 1 ding.
1: Een hele fijne dag.
2: Fijne dag!
0: Ja, hou je taai, hè?
1: Is goed!
0: Hoi!
1: Hoi!
0: Het is dinsdagochtend, het foutuur. Dit is Q Music. Met Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten.

0: S-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
11: ik red me wel hoor.
10: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Wakker.nl.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting. Bij Bouwmaat.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu hou hè, dus niet.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Mart Gol.
11: Goedemorgen. Rond deze tijd beginnen beveiligers op Schiphol met een eerste korte staking, omdat ze overlopen in het werk, zeggen ze. Ze controleren nu bijvoorbeeld een kwartier lang geen handbagage, dus dat kan zorgen voor langere rijen bij de security check. Op Schiphol werken nu minder beveiligingsbedrijven samen, en volgens vakbond CNV zijn er sinds dat moment problemen, hoort de NOS.
12: Na die overgang hebben wij heel veel klachten gehad van beveiligers over de werkdruk. En die situatie die is steeds erger geworden. Daar hebben we gesprek over gevoerd en uiteindelijk is er niks veranderd. Dus vandaar deze acties nu.
11: Ook om 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond zijn er korte stakingen, morgen nog meer. Vandaag moet in België duidelijk worden of een gevonden lichaam inderdaad van een vermist jongetje van 5 is. Daar lijkt het op, want de oma van de jongen herkende de kleding. De jongen en zijn vader zijn nu 2 maanden zoek. Het lichaam is ontdekt vlakbij de plek waar de auto van de vader eerder werd gevonden. Maar die vader zelf is nog spoorloos. Wat er nou precies is gebeurd is nog onduidelijk. Tankstations langs de grens hier in Nederland krijgen het steeds lastiger en zullen de komende jaren steeds meer verdwijnen, denken economen. Omdat benzine en diesel iets verderop in België of Duitsland veel goedkoper is, rijden veel mensen die kant op, waardoor Nederlandse pomphouders minder verkopen. Vooral kleine tankstations zonder shop hebben er last van. Verschillende zijn al gesloten. En concurrentie voor Disneyland Parijs. Er komen rond de Franse hoofdstad waarschijnlijk 3 attractieparken bij. Megaproject kost zo'n €6 miljard en Saoedi-Arabië betaalt. Want de Franse president en de Saoedische kroonprins die kwamen erachter dat ze allebei van de populaire Japanse serie Dragon Ball Z houden. En één van de parken moet daar helemaal over gaan. Wanneer de deuren opengaan, dat is nog onbekend. Het weer van Weerplaza in het zuiden. Meer bewolking vandaag, daar zo'n 21 graden. Op andere plekken zonnig en tot 25 graden.
10: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken, daar is een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file, vertraging 34 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app. Op de A12 van Arnhem naar Ede, controle bij 125,3. De A12 van Maar naar Utrecht bij 75. De A16 Breda richting Dordrecht bij 51,7. De A27 van Hilversum naar Almere bij 115. En de A30 Barneveld richting Ede, controle bij hectometerpaal 16,3.

0: Furtado met Forza tegenover Usher, You Remind Me. Ja, wat is je favoriet? Laat het weten. Klik erop in de Q-app of Qmusic.nl.
1: Q-Music is

0: Goedemorgen.
1: Welkom in het Foutuur.
0: Dankjewel.
1: Kijk, jij wil een rock battle.
0: Zeker weten.
1: Want jij bent een liefhebber van rock.
0: Een liefhebber van rock, zeker weten. Ethisch glam rock.
1: Kijk, en hoe zie je er zelf ook een beetje ethisch glam rock uit, of dat niet?
0: Ja, heel erg. Ik heb ook mijn Q-Music profielfoto, daar staat heel goed op te zien. Ik ben zelf ook een gitarist, dus...
1: Nou, dan klik ik hem even aan. Oh, inderdaad, ja, ik zie het. Goeie gitaar, mooi shirtje zonder mouw aan, zwart. Goed lang haar.
0: Precies.
1: Ja, het is helemaal duidelijk. Ja, absoluut. En welke twee liedjes doen we dan tegenover elkaar het Foutuur?
0: Living on a Prayer van Jon Bon Jovi en Sweet Child of Mine van Guns N' Roses.

0: daar ga ik voor het gemak vanuit, William, dat jij ze eigenlijk allebei gewoon heel leuk vindt.
1: Ik weet het.
0: Maar als je moet kiezen, je moet kiezen.
1: Ik moet kiezen. Ik heb wel een beetje een voorliefde voor Bon Jovi aangezien. Die band mij echt in deze schaal heeft getrokken.
0: Ja. Ja, als ik jouw profielfoto zie, dan had je ook zo in de band gekund.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, precies. Nou ja, er gaat nu gestemd worden in de Q-app en op qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.

0: William Veldman. Hij wilde graag een 80s glamrock battle en die heeft hij gekregen. Gewonnen door Bon Jovi, Living on a Prayer. En Saskia Corvelijn die zegt, Living on a Prayer op de radio. Mijn dag is gemaakt hoor.
1: Zo, die luchtgitaar kan weer in de kast.
0: Ja, luchtgitaar kan weer in de kast. We gaan namelijk nu dansen, Dance Nation. Sunshine.

0: did you come from?
1: Kattenaar Joe.
2: Hey Menno, heb jij er nog eentje voor ons? Nog eentje, alsjeblieft, man.
1: Ja, dat kan wel. Ja, we doen er nog eentje zo. Wordt dat Sash met Ecuador? Ja, het is een soort reisbattle. Want we gaan of naar Ecuador of naar Brazil. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt?

0: dag je weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
14: Kippie.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu...
25: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt

0: Fietser als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Veel zon vandaag, alleen in het zuiden wat bewolking en het is maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister, 14 files. 3 met een vertraging van 10 minuten of langer op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer, vertraging een kwartier. De A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen De Hoogt en Batendorp 5 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 17 minuten.
3: Menno Barreveld.
2: Nog eentje dan. De Benga Boys en

Shanna Spyro op Q-Music en Great Expectations. Grote verwachtingen die niet altijd uitkomen. Hebben we allemaal wel eens toch? Wat was jouw laatste teleurstelling? Ik had gisteren nog een teleurstelling. Ik had een broek besteld. Nou, a Great Expectations. Ja, hij kwam binnen. Ja, het is echt niks. Het is een raar model. Het is een gekke washing. Mijn verwachting was enorm. Maar zelfs mijn katten die bliezen ernaar. Maar dit valt in het niets vergeleken bij Shanna Spyro. Een paar jaar geleden leerden ze iemand online kennen. Nou, Great Expectations. Nou, vervolgens hebben ze een afspraak gemaakt om elkaar in het echt te ontmoeten. Maar toen ze op het afgesproken tijdstip naar de deur liep, was hij er niet. En dit is echt wel sneu.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic vandaag terug naar 25 augustus 2012. Want het is vandaag precies 14 jaar geleden dat Sterren Springen voor het eerst op tv kwam. Dat was ook een gek programma eigenlijk, hè? Er moesten bekende Nederlanders van een hoge duikplank in het water springen. En ik kan me dus Terro Jaap nog heel goed herinneren. Die deed mee. Die ging dus van de hoogste duikplank af.
1: Ik denk, fuck it. Ik ga van de 10 meter. En ik heb nieuws. Ik heb gesproken met de mensen van het Guinness Book of Records. En ik heb gevraagd, is er ooit iemand van 220 kilo van de 10 meter gesprongen? Wereldrecord. Yes!
0: Hoppakee. Ja, ook nog een wereldrecord voor Terro Jaap. Nou, wat stond er toen in de top 40? Ik heb de top 40 erbij gepakt van 25 augustus 2012. Nou, drie liedjes uit de top 40 gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 stonden William en Eva Simons met This Is Love. Keuze 1 vandaag. This is love, this is love, this is love. Op 8 in de top 40 Otto Knows met Million Voices. En op 10, Nicki Minaj. Keuze 3 vandaag. Nou, ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. De uitslag hoor je straks rond 10 over 11. Nu eerst Rondé, Bright Eyes.

0: Martin Garrix en Jax met Told You So. Wordt het This Is Love van Will.i.am en Eva Simons? Wordt het Million Voices van Otto Noos? Of Starships van Nicki Minaj in de Top 40 Classic? Nou, je kunt nog stemmen in de Q-app voor de Top 40 Classic van vandaag. Het nieuws komt eraan met Mart.
1: Goedemorgen, een advies zo als je nog naar Schiphol gaat vandaag. En hoe kon een jochie van 3 alleen op avontuur met de trein?
0: En Huntrix hoor je zo.

0: Lever in vuurwerk in. .nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in

0: minuut hiervoor.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het.
0: Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
3: Q sounds better with you.
4: Yo, what up?

Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 39 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is

0: sportvoeding.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Mart Grol.
7: Goedemorgen. Begin met nieuws over de brand in de nieuwjaarsnacht in een kerk in Amsterdam, de Vondelkerk. We zullen waarschijnlijk nooit weten waardoor het vuur is begonnen. Dat zegt de politie nu het onderzoek klaar is. Er is bijvoorbeeld geen bewijs dat het vuurwerk is geweest of dat de brand is aangestoken. Verder onderzoek heeft volgens agenten ook geen zin meer, omdat onder meer sporen door het vuur verloren zijn gegaan. Kom op tijd naar Schiphol, maar niet te vroeg, zegt het vliegveld. Ze zeggen er daar alles aan te doen, zodat je als reiziger weinig last hebt van de stakingen door beveiligers. Zij leggen vandaag verschillende keren kort het werk neer, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Vakbond CNV waarschuwde bij de NOS al dat grote problemen waarschijnlijk uit zouden blijven.
8: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen, maar passagiers zullen er wel last van hebben.
7: Volgens NH Nieuws liep de vertraging door de staking van eerder vanmorgen op tot bijna een uur. Twee mensen die vermist waren na de tornado in Zuid-Frankrijk zijn gevonden. Ze zijn volgens meerdere media licht gewond geraakt. Er vielen nog tientallen andere gewonden toen die tornado gisteren over een dorp raasde. De wervelwind zorgde voor een spoor van vernieling. Honderden huizen hebben schade. En hoe kon een peuter in zijn eentje met de trein gaan van Rotterdam naar Eindhoven? Er zijn vanochtend nog veel vragen over het avontuur van het jochie. Volgens Omroep Brabant is onduidelijk hoe dat kind van 3 gisteren alleen terechtkwam in die trein. En personeel heeft dat jongetje opgevangen. Inmiddels is hij weer bij zijn moeder. Maar wat er nou precies is gebeurd, is dus nog een raadsel. Het weer van Weerplaza. Veel zon, alleen in het uiterste zuiden vandaag meer bewolking. Daar 21 graden. Op andere plekken tot de zomerse 25.
6: 7 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer vertraging 19 minuten. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 5 kilometer vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A12 van Arnhem naar Ede bij 125,5. De A16 Breda richting Dordrecht bij 51,7. De A27 Hilversum richting Almere bij 115. En de A30 Barneveld richting Ede. Controle bij 16,3.
1: Menno Barneveld.
6: Nou, zometeen het nummer met de meeste stemmen in de top 40 classic. Cameron Whitcomb komt eraan. Eerst Huntrix.

0: en Kingdom of Fear. Ja, je kon hieruit kiezen. William en Eva Simons. Otto Noos. En Nicki Minaj. Ja, de top 40 van 25 augustus 2012. Nou, Rijn zegt poeh nostalgie van het einde van de basisschooltijd naar de middelbare school met die nummers. Leonie Boksem zegt dit is een no-brainer, Nicki Minaj. Christel Sloetje zegt oei, moeilijke keuze, maar ik ga voor This Is Love van Will.i.am en Eva Simons. Goedemorgen Menno, voor mij de eerste optie graag This Is Love. Leuk nummer waar ik helemaal weg van ben. Is een inkoppertje Jean, Starships natuurlijk.
1: Goedemorgen Menno, we gaan vandaag een beetje voor het Nederlandse tintje. Dus dan gaan we Can You Feel The Love.
2: Voor mij Otto Noos met Million Voices.
1: Kom maar door met Nicki Minaj, Party Hardy.
0: Ja, laatst was Angela, kom maar door met Nicki Minaj, Party Hardy. Nou, 15% van de stemmen voor Million Voices van Otto Noos. 28 voor This Is Love van Will.i.am en Eva Simons. En 57 voor Nicki Minaj. Dus ja, Party Hardy.

0: Wanneer wist jij, dit wil ik laten worden. Dit wordt mijn beroep, dit vind ik echt leuk. Soms is het heel duidelijk. Kijk, of het dan lukt is natuurlijk een tweede. Weet je, dan weet je al heel jong, ik word voetballer... of ik word brandweerman of dierenarts of juf. Alex Warren, die je net hoorde met Passenger... die heeft er wel heel even over moeten nadenken.
1: I wanted to be a police officer. And then I was a lawyer. And I wanted to be a professional skateboarder. I think I wanted to be everything.
0: Ja, en uiteindelijk werd hij YouTuber en zanger. Maar wat wel blijkt, dat is mijn eigen conclusie... mensen die DJ willen worden, die weten dat heel vroeg vaak... Ik zelf wist dat toen ik 12 was. Was echt mijn doel, weet je wel. Tot grote horror van mijn ouders. Die dachten, wat wil hij nou worden? Maar ik heb hier Joel Corey. Ja, die wist het ook heel snel. Die was 13 en die zei... I wanna be a DJ. Hij had een beetje op zijn Engels, dacht ik. Dit is Head & Heart, samen met M&A.

0: Music en Homewrecker. Heb jij iets in je bezit dat gesigneerd is door een celebrity? Als dat niet zo is en je hebt geld over, dan kun je vandaag je slag slaan. Ik kom er zo op terug. Het is echt niet de minste celebrity. Maar zo meteen eerst... Bebe Rexha en Faithless.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
5: Kippie.

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
2: Streekt. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan. Get ready for the OG. All y'all bitches
7: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
13: Het is een zonnige dag, alleen in het zuiden wat bewolking. En vandaag maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files op dit moment. 3 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen De Hoogt en Batendorp 5 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 6 kilometer. Vertraging 20 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 12 minuten.
14: Menno Barreveld.
13: Met Bibi Rexha en Fateless, New Religion.

0: David Guetta en Sia komen eraan. Ook Teddy Swims. Maar ik heb eerst even dit.
1: Een quiz die geen quiz is. En er dus niets te winnen is.
0: Nee, ik ga ook een liedje draaien waarin een bekend dansje zit. Welk liedje en welk dansje?
2: Pam, pam, pam, pam. Step, step, step, side. And step, step, step, side.
0: Ja.
2: Pam, pam, pam, pam. Step, step, step, side. And step, step, step, side.
0: Even klein wachtmuziekje. Welk dansje is dit, denk je? Lieve mensen, het is...

0: David Guetta en Sia op Q-Music. Beautiful people. Q.
1: Maximum Summer.
0: Heb jij iets in bezit dat is gesigneerd door een celebrity? Als dat niet zo is, en je hebt geld over, en hebben we het niet over een paar tientjes, maar dan kun je vandaag je slag slaan. M&M die gaat vandaag meer dan 100 paar sneakers veilen voor het goede doel. En hij heeft ze allemaal gesigneerd. En dat doet hij bij een veilinghuis, Julian's Auctions. En ik heb net gekeken. Ik dacht, leuk man, een paar Jordans gesigneerd door M&M. Ja, tot ik zag wat mensen al geboden hebben. Die Jordans, $25.000. Een simpel paar Nike Air Max 90, gewoon van die witte. $9.000. En de goedkoopste Air Max die ik gezien heb, $1.250. Maar goed, het is op zich wel goed ook. Want de opbrengst van de veiling gaat volledig naar de Marshall Mathers Foundation. Dat is zijn liefdadigheidsorganisatie. En die zet zich in voor kwetsbare en kansarme jongeren in Detroit en de omliggende regio. Dus ik hoop dat hij daar lekker veel geld mee ophaalt. M&M, je hoort hem nu op Q-Music. Met Lose Yourself.
2: If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment.

0: self-aware op Q-Music. Zometeen rond 11:45, dan doen we de Piepshow. Het nieuws komt eraan met Mart.
1: Een update zometeen over dat busongeluk van gisteren met scholieren. En ik heb ook nieuws over je toekomstige vakantie.
0: En zometeen Albert Sap Lunchtime. Mijn lunchmix met onder andere Tim de Luc en Sam Overdick. It just won't do. Maar waar ga ik naartoe dan?
1: Ja, dat ga ik je zo vertellen.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks. Fans van
5: voordeel. Aldi. De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
6: ik red me wel hoor.
5: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu hou hè, dus niet straks. Fans
3: van voordeel. Aldi.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: in sportvoeding.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
15: Kippie.
16: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Mart Gol.
17: Goedemiddag, ze zijn bijna allemaal weer thuis. De Duitse scholieren die in de bus zaten, die gisteren een ongeluk kregen op snelweg A28 bij het Gelderse Wezep. Gaat naar omstandigheden goed met ze, schrijft een Duitse krant, maar ze hebben wel snijwonden en kneuzingen. 16 mensen werden na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen hebben daar afgelopen nacht geslapen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Het is en blijft ook een raadsel waardoor de Amsterdamse Vondelkerk in brand kon staan afgelopen nieuwjaarsnacht. Na onderzoek zegt de politie, we kunnen er niet meer achter komen. Er is onder meer gekeken of het vuurwerk is geweest of dat de brand is aangestoken, maar eventueel bewijs is verloren gegaan door de vlammen. Ook ander speurwerk hielp niet, dus stopt de politie nu met het onderzoek. Dan naar België. Daar is de politie juist een nieuwe zoekactie begonnen in de buurt van waar het lichaam van een kind gisteren werd gevonden. Waarschijnlijk een maandenlang vermist jongetje van 5. Zijn vader verdween tegelijkertijd. Van hem ontbreekt nog elk spoor. Blijft onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. Tientallen agenten kwamen nu volgens Belgische media een gebied uit met onder meer ook speurhonden. En instappen, slapen en vervolgens wakker worden in Denemarken of Zweden. Zijn plannen voor een nieuwe nachttrein vanuit ons land, zegt een bedrijf dat er wel oren naar heeft. Vanuit Amsterdam kun je dan per trein naar Kopenhagen of Malmö. En daarmee zou er na jaren weer een directe treinverbinding komen tussen de Benelux en Scandinavië. En de eerste rit die zou over 1,5 jaar moeten zijn. Het weer van Weerplaza, vrij veel zon, maar in het zuiden ook bewolking. En vanmiddag daar een spatje regen misschien, 21 graden in het zuiden. Op andere plekken kan het 25 graden worden.
16: Nou, het is niet heel druk op de weg op dit moment. Er staan twee files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar 20 minuten. En een korte file op de A76 van Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer vertraging is daar 5 minuten. En snelheidscontroles op de A12 van Arnhem naar Ede bij 125,3. De A16 van Breda naar Dordrecht bij 51,7. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 82,4. En de A30 van Barneveld naar Ede. Controle bij hectometerpaal 16,3.
15: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go.
16: All right. Lunchtime. Ja, tijd voor een breakie. Alright, stop. Lunchtime. Tim Deluxe en Sam Oberdinkso. Kygo en Run Republic. Maar eerst Junior Jack en A Samba.

0: Bruno Mars en All My Soul. Wat zit
1: er op de De Piep Show.
0: Wat zit er op de piep? Nou, als je het weet, dan stuur je je antwoord in de Q-app. Ik heb een stukje uit B&B voor Liefde gepakt. Gilberto en Carolien, die hebben een gesprek. De vraag is alleen, welk woord heb ik uit dit gesprek weggepiept?
2: Gebruik je die nog wel eens voor jezelf?
3: Ik vind het wel lekker.
2: En dan ga je met je bikini ga je erin dan?
3: Ik ga niet met mijn bikini in.
2: Weet ik dat, ik
3: heb dat voelt vies, joh. Laten we maar even wachten met de ingaan, want ik denk, nou, die loopt over.
0: Nou, wat moet er op de piep? Laat het weten.

0: Jackstyle en John op Key Music met Turn the Lights Off. Zometeen hoor je nieuwe muziek van Sommieux. Maar eerst...
1: Wat zit er op de piep?
2: De Piep Show.
0: Ja, wat zit er op de piep? Mieke, Joha, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Mieke, jij denkt te weten wat er op de piep moet?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Oké, laten we even luisteren.
4: Gebruik je die nog wel eens voor jezelf?
5: Ik vind het wel lekker.
4: En dan ga je met je bikini ga je erin dan?
5: Ik ga niet met mijn bikini in.
4: Weet ik dat, ik heb
5: dat er... voelt vies, joh. Laten we maar even wachten met de ingaan, want ik denk, nou, die loopt over.
0: Ja, gesprekje tussen Gilberto en Caroline uit B&B voor Liefde. Wat moet op de piep, denk je?
3: Ja, zoals Caroline dat zegt, de hot top.
0: De hot top?
4: Yes. Gebruik je die hot tub nog wel eens voor jezelf?
5: Ik vind het wel lekker.
4: En dan ga je met je bikini ga je erin dan?
5: In de... Ik ga niet met mijn bikini in hot tub.
4: Nee, ja, weet ik dat. Ik
5: dat
4: heb
5: voelt
4: er...
5: vies, joh.
0: Ja. Nou, Mieke, inderdaad, je hebt gelijk. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, want je zegt, Caroline spreekt het zelf ook af en toe anders uit.
5: Laten we maar even wachten met de hot top.
0: De hot top, ja. Toch lekker een hot top. Het levert jou het Q-prijspakket en mijn koffiecup op.
3: Oh, super.
0: Dus die ga ik nu opsturen. En het was geen gokje, dit. Je wist dit.
3: Nee,
0: het
3: was zeker geen gokje. Nee.
0: En ben je al helemaal bij?
3: Ja, ik ben helemaal bij.
0: Kijk je vooruit ook?
3: Ik kijk zeker vooruit.
0: Oh ja, nee,
3: ik kan spoileren, maar.
0: Ja, nee, ik wil zeggen, dan gaan we nu ophangen. Want misschien spoil je wel. En er komen allemaal klachten binnen de queue. Maar je prijzen komen eraan. Dankjewel. Hè.
3: Super. Heel leuk, dankjewel.
0: Hoi.
3: Hoi. Nieuw.
0: Ja, nieuwe muziek nu. Sommieux. Dit is Feels Part 2.

En Buddy. Nou, dit weekend gaf hij nog een openluchtshow in Eindhoven. Lost Frequencies. Die hoor je zo. Head down samen met Bastille komt eraan. En ook Harry Styles zo.